0: rond in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: opgegaan na de dood van Marie-Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
2: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
3: Dit is Johan.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Maria.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Marie Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dan schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij.
1: De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

waving your thumb.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
1: Connect. Met Connect ben je overal thuis.
0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egeländer melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

0: is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Vanavond worden van west naar oost een aantal pittige buien verwacht, met kans op onweer en windstoten. Morgen begint de dag op veel plaatsen droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Maar in het westen vallen er alweer snel buien. Zondag is het ook wisselvallig, maar zijn dan wel minder buien. Maandag geregeld zon en het blijft op veel plaatsen droog, bij een graad of 17 en een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem, 5 kilometer file tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Op de A12 Duitse grens Utrecht, 5 minuten vertraging bij Arnhem-Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert de hele dag. Overal thuis.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen door een ongeluk. De weg is weer vrij. Veel vertraging op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. 5 kilometer file, 3 kwartier vertraging. Op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalerMuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:55. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Radio op Midden-Gelderland.
2: Connect.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw. En dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, al dus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Velperbroek 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer moet omrijden via Arnhem, voor de richting Arnhem via de A15, A50 en de A12. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Vanavond worden van west naar oost een aantal pittige buien verwacht, met kans op onweer en windstoten. Morgen begint de dag op veel plaatsen droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Maar in het westen vallen er alweer snel buien. Zondag is het ook weer zovallig, maar zijn dan wel minder buien. Maandag geregeld zon en het blijft op veel plaatsen droog, bij een graad of 17 en een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Knoopend-Velperbroek tussen Elden en Knoopend-Velperbroek 6 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Hij had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gistermiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. Jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Elspeet en Harderwijk 7 kilometer file. A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 6 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Connect met Natasha.
1: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend alweer. Het is 9 oktober. Ja, het is niet te geloven. De tijd gaat zo ongelooflijk snel. Maar als je in het noorden woont, heb je heel veel geluk. Want vanaf nu is het dan toch echt herfst.

Ja, het is vandaag toch echt niet al te best weer. Normaal sta ik hier eigenlijk elke vrijdag met van... ja, het zonnetje schijnt buiten, het is hartstikke lekker weer. Maar nu kijk ik naar buiten en denk ik... nee, dat is het echt totaal niet. Maar wees niet getreurd. Want het zou, als het goed is, in ieder geval maandag, dinsdag... dan zou het wellicht een stuk beter kunnen worden. In ieder geval geen regen. Gewoon een beetje een lekker zonnetje, 19 graden. Nou, dat klinkt voor mij in ieder geval als een prima herfstweertje. Ja, het is nu natuurlijk ook zo dat de herfstvakantie in het noorden van Nederland is begonnen. De regio Noord die heeft dus van 10 oktober tot en met 18 oktober herfstvakantie. En dat is natuurlijk zeker niet verkeerd. Voor regio Midden en Zuid moet je toch nog echt wel eventjes een weekje wachten. Want dat begint dus pas vanaf de 17e. Maar goed, weet je, ik zeg dit eigenlijk wekelijks wel. De tijd gaat ontzettend snel. Dus voordat je het weet, is het alweer herfstvakantie. En wat zou je dan kunnen doen in de herfstvakantie? Ja, daar kom ik dus zo even bij terug. Dus blijf vooral luisteren. En dan hoor je een aantal dingen wat leuk is om te doen in de herfstvakantie. Nou, dat is een heel hoop, kan ik je vertellen. Dus dat hoor je zo meteen allemaal weer van mij.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Living in a Loop van Bastian Steven. Ja, dit is, vind ik best wel een lekkere plaat. Ik heb hem nu voor het eerst gehoord, moet ik zeggen. En ik vond deze echt wel heel erg fijn, zo voor de Connect-ochtend. Ja, ik heb daarnet gezegd van oké, hierbij, als je even goed blijft luisteren, dan heb ik dus een aantal dingen klaarstaan voor wat jij kan gaan doen in de herfstvakantie. Mocht je natuurlijk vrij zijn, want niet iedereen heeft vakantie. Maar mocht je vrij zijn en inderdaad in de buurt hier van Arnhem en omgeving wonen, dan heb ik in ieder geval wel een aantal leuke dingetjes voor je klaargezet. Want in ieder geval zou je dus naar Kasteel Doorwerth kunnen. En hier zijn hartstikke veel speurtochten, workshops die je kan doen. En een ontmoeting met professor Bombastic op 19 oktober. En er is ook een ridderproef op 21 oktober. Dit is vooral echt ontzettend leuk als je kleine kinderen hebt. Ga er lekker heen. Het is echt een hele beleving, kan ik je zo vertellen. Wat in ieder geval ook heel erg leuk is, is Burger Soe in Arnhem. En die hebben nu ook wat dierenfiguren opgebouwd uit tienduizenden Lego-steentjes. Dus als je heel veel van Lego houdt, is dat natuurlijk ook wel hartstikke leuk om te gaan zien. Ook heb je in het Openluchtmuseum van Arnhem, heb je vanaf, nu is dat eigenlijk, zit ik te kijken, heb je uitgelicht. En wat is dat dan precies? Nou ja, je maakt dus in het Openluchtmuseum een rondje in het donker, dus 's avonds door het park. En er zijn dan allemaal lampjes en er wordt in ieder geval een verhaal verteld in het donker, wat dus uitgelicht wordt. Ja, slim hè. Nou, het is in ieder geval ook echt een aanrader. Maar zeg je nou, Natas, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wil gewoon lekker iets thuis doen. Nou, dan zou ik ook genoeg kunnen aanraden. Het is in die zin nu niet zo heel lekker weer. Dus ik zou zeggen, nou, pak er lekker ouderwets een spelletje bij uit de kast. Bijvoorbeeld Ganzenpoort, Monopoly. Monopoly die breidt zichzelf alleen maar uit. Dus daarin zijn genoeg dingen wat je zou kunnen doen. En wat ook wel een goede aanrader is van mij als radio DJ is het spel Hitster. Hitster is een muziekspel. Dan moet je raden welk nummer met welke artiest er voorbij komt. En uiteindelijk degene die natuurlijk de meeste kaartjes heeft gewonnen, die heeft gewonnen. Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat er genoeg te doen is voor de herfstvakantie. Maar ja, je zou natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk kunnen zeggen, Natas, doe mij gewoon een filmpje op de bank en verder niks. Dat is ook goed natuurlijk.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en knooppunt Velperbroek 6 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is dicht. Het verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en A12. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit was Purple Rain met Prince. Ja, ook echt een hele mooie plaat, al zeg ik het zelf. Het is ondertussen over 10:30 geweest en dat betekent ook maar één ding hoor.
1: Vrouwenfeitje van de week.
0: Ja, het is in ieder geval weer tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Dit is een feitje wat ik elke week weer opnieuw erbij pak. En het is ook iets wat ik meestal zelf niet weet. Want ik wil het ook natuurlijk hartstikke interessant houden voor mijzelf. Dus, het gaat in ieder geval vandaag over ongesteldheid. Want dat is ook een heel belangrijk punt bij de vrouw natuurlijk. Nou, het gaat in ieder geval over de tijdsduur hiervan. Ik schrok je eigenlijk ook wel een beetje van. Maar goed, een gemiddelde vrouw is in haar leven zo'n 2880 dagen. Wat dus ongeveer uitkomt op 8 jaar ongesteld. Dat, ja, nou, dus wees allemaal een beetje lief voor elkaar. Want 8 jaar, dat is lang. Ja, en in haar leven zijn zo'n 26.000 uit aan mensen. Oh, wacht, sorry. In je vrouwelijk leven geef je dus ongeveer zo'n 26.000 euro uit aan menstruatieproducten. Ja, kunnen we hier niet iets op verzinnen? Want dit is toch bizar dat een vrouw zoveel moet uitgeven aan ja, iets wat je gewoon moet hebben. Want je kan ook niet anders. Ja, ik ben al heel blij dat op sommige plekken dat ze gewoon zeggen, oh, die menstruatieproducten, neem maar gratis mee. Of in de restaurants en zo merk ik het ook steeds meer. Op een gegeven moment bij mijn opleiding lagen er ook gratis menstruatieproducten. Nou, dat vind ik toch wel een hele goeie. Dus laten we daar in ieder geval met z'n allen even goed over nadenken. En misschien dat we ooit een keer met de oplossing komen. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, volgende week natuurlijk weer gewoon een nieuw vrouwenfeitje. Elke week is dat dus rond 10:30. En dan hoor je volgende week weer een nieuw feitje hier op Connect.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

We zijn ondertussen in de laatste paar minuten van dit eerste uur alweer. Dus dat gaat erg vlug. Ja, ik heb in ieder geval nog wel even een belangrijk nieuwtje. Wat ik in ieder geval even met je wil gaan delen. Want wees opgelet. Want automobilisten moeten dus in 2027 rekening houden met hogere verkeersboetes. Ja, het gaat echt best wel flink omhoog. Maar ja, wat gaat niet omhoog? Ja, nou goed. Alles qua geld, dat schiet de pan uit in die zin. Want telefoon vasthouden tijdens het rijden, dat kost je maar liefst €450 vanaf 2027. Bumper kleven bij snelheden tot 80 kilometer, €400. Door rood rijden, €330. Rechts of op een andere manier inhalen, €330. Geen voorrang verlenen aan verkeer van rechts, €330. Inhaalverbod negeren, €330. Ga zomaar door. Ja, in ieder geval onnodig links rijden kost je ook €300. Geen autogordel dragen, €200. Afslaan zonder richting aan te geven, €130. Ja, je zou maar even vergeten om je richtingwijzer aan te zetten. Nou, en iemand heeft dat gezien, dan ben je meteen klaar. Dat is dan een heel duur grapje geweest. Dus ik zou in ieder geval zeggen, let daar in ieder geval goed op. Het is hartstikke zonde van je geld als daar je vakantiegeld bijvoorbeeld naartoe gaat. Dat wil je niet hebben. Dus wees opgelet allemaal. Dan gaan we in ieder geval nu even het laatste plaatje instarten van het eerste uur. Dus hier komt hij dan.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Ondernemers opgelet.
7: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
8: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En dit was het Radio Nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Omdat het slechte weer is, op dit moment niet zo heel veel aan de hand in Gelderland. Er staan een paar korte files, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Duitse grens, voor Zevenaar ook 5 minuten oponthoud. En hetzelfde geldt voor de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Met Connect beleef je een

0: dichterbij dan ooit. Dit was Bluff. Hier op deze Connect ochtend. Ja, het is ondertussen ook al 11 uur. En dat betekent in die zin ook dat het tijd is voor draai jouw... Nou, wat zeg ik? Draai jouw plaat, dat is pas vanaf 11:30. Maar goed, dan weet je dat in ieder geval ook al. Draai jouw plaat is dus vanaf 11:30. Wat houdt dat dan in? Nou, je stuurt een plaatje op naar Connect. Dat kan dus naar het nummer 0316, 6x3. En dan vraag je bijvoorbeeld aan mij van... ik wil graag Prince met Purple Rain horen bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik kijken, oh ja, dat is goed. En dat hele half uur, dan draai ik dus jouw plaat. Dus dat is hartstikke leuk. Maar goed, daar is het dus nu... niet tijd voor. Waar is het dan wel tijd voor? Het is tijd voor het Let's Talk moment. En wat houdt dit dan in? Nou, je kan mij dus een verhaal opsturen. Iets wat je graag met mij wilt delen. Het mag in die zin echt alles zijn. Het is wel echt een moment eigenlijk wat ik speciaal heb gereserveerd voor de vrouw. Dus ben jij een vrouw en denk je, ja, ik wil graag een roddelplaat. Wil ik met jou delen. Ik heb iets... Wat je nog niet wist, of ik heb hier een leuk feitje, of ik heb een vraag wat ik aan jou wil stellen. Of ik heb een vakantie gehad en dat was hartstikke leuk en ik wil hier dat iedereen dit weet. Dan stuur het vooral op, dat kan dus naar 0316, 6x3. En wie weet hoor je hier zometeen op Connect wel jouw verhaal langskomen. Dan gaan we nu in ieder geval door naar My Universe van Coldplay en BTS.
1: Het Let's Talk moment.

수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

Ja, leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent hier bij Connect. Ik heb ondertussen een verhaal ontvangen van een van jullie. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus het is inderdaad tijd voor het Let's Talk moment. Goed, ik heb een tekstbestand gekregen. Dus ik zal het in ieder geval even voorlezen. Je mag het in die zin ook altijd opsturen naar mij hoe je wilt. Je mag het in een audioberichtje sturen of in een tekstbestandje. En ditmaal heb ik het dus in een tekstbestand gekregen. Dus ik zal eens even voorlezen wat er hier naar mij geschreven is. Ik heb een hele tijd geleden een soort dagboek gekregen. Het 6 minuten dagboek. Hier ben ik toen ijverig aan begonnen, maar snel vergat ik deze weer. Nu ben ik hier ruim 3 maanden geleden weer mee begonnen. En wat is dit toch een fijn boek. Dit is verder geen reclame of zo, maar het is echt heel fijn. Het gaat heel erg in op dankbaarheid en positiviteit. Je leest ook in het begin van het boek hoe belangrijk dankbaarheid is en hoe krachtig het kan zijn. Verder staat er ook beschreven hoe je de vragen die je worden gesteld in het boek het beste kunt beantwoorden. Het helpt mij dus daarom enorm. Ik zit heel erg goed in mijn vel momenteel. Ik schrijf dus elke ochtend en elke avond en het werkt echt fantastisch. Ik kan het dus ook echt iedereen aanraden. Let wel op, het is een kleine investering. Je hebt volgens dit boek 66 dagen nodig om iets een nieuwe gewoonte te maken. Ja, dat vind ik ook altijd wel heel interessant. Sowieso moet je hele lichaam en je hoofd en je geest moet altijd wennen om iets een gewoonte te maken. En meestal in die zin, als je bijvoorbeeld 4 weken lang de hele tijd iets hetzelfde doet, dan lukt het al best wel goed. Maar inderdaad, ja, wat het boek eigenlijk al schrijft, heb je dus 66 dagen nodig om het een nieuwe gewoonte te maken. Maar hey, wat jij in ieder geval hier schrijft, is dat je al 3 maanden bezig bent. Dus chapeau, dat vind ik heel erg knap. En nou, ik hoor in ieder geval dat het echt wel ontzettend veel kan werken. Maar dit hoor ik wel meer van mensen van, oh, schrijf je gedachten gewoon op. En als je nou denkt van, ja, maar wat moet ik nou precies opschrijven? Dan is dus dit 6 minuten dagboek een hartstikke goede tip. Dus dankjewel ook voor je bericht. Want ik denk dat misschien wel meerdere luisteraars hier zeker wat aan kunnen hebben. En inclusief ik dus. Ik wist hier namelijk zelf nog ook helemaal niks vanaf. Dus nee, dankjewel echt voor je bericht. Dan gaan we nu luisteren naar een plaatje van Eminem. Like Toy Soldiers.

Hail to Die On van die gaan we Youth Reserve. Ik hoop echt dat ik dit goed zeg. Maar goed, in ieder geval voordat wij naar het laatste half uur gaan, waarin je dus je plaat kan aanvragen bij mij. Dat kan dus nogmaals naar 0316 6x3. Stuur het vooral op en dan is het aan jou inderdaad. Het is aan jou of jij het opstuurt. En dan zal ik kijken of ik hem voor jou zal draaien in dit laatste half uur. Dan is er in ieder geval nog even belangrijk om te weten. Want er zal in ieder geval weer wat moeilijkheden zijn op het spoor tussen Arnhem en Utrecht. Ja, reizigers die vanaf Arnhem Centraal moeten eind oktober, die moeten dus rekening houden met flinke spoorhinder. Want van 20 tot en met 23 oktober rijden er geen treinen tussen Arnhem Centraal en Driebergen-Zeist. Van 24 tot en met 31 oktober rijden er verder ook geen treinen tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen. De NS zet tijdens de werkzaamheden vervangende bussen in. Dus de hinder wordt veroorzaakt door grote werkzaamheden op meerdere plekken langs het spoor. In Maarsbergen wordt een nieuwe fietstunnel onder het spoor op zijn plek gebracht. Daarvoor moet het spoor tijdelijk volledig volledig buiten gebruik gezet. Ja, er zijn in ieder geval wel vervangende routes. Voor reizigers vanuit Arnhem betekent dit dat er eind oktober meerdere dagen geen rechtstreekse treinverbindingen zijn richting Utrecht en Ede-Wageningen. Wie richting Amsterdam reist, krijgt het advies om via Deventer te reizen. De NS adviseert reizigers om vlak voor het vertrek de reisplanner te controleren, de exacte reisadviezen en vertrektijden van de vervangende bussen. Ja, ook in Wolfhezen wordt er gewerkt. De spoorwegovergang aan de Wolfhezerweg maakt plaats voor een nieuwe ondoordoorgang voor auto's, fietsers en voetgangers. Dus in ieder geval een hele goede om daarmee rekening te houden dat er best wel wat extra reistijd zo kan bijkomen. Dus let daar in ieder geval even op als je eind oktober dus weer ver weg moet. Of in ieder geval ja, met de trein. In ieder geval nu gaan we luisteren naar Music Sounds Better With You van Stardust.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag is het uitgesproken herfstachtig. Onder een dik wolkendek trekt geregeld regen over het land en de stevige zuidwestenwind maakt het guur. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 12 graden in het oosten tot 18 graden in de kustgebieden. Ook vanavond blijft het nat met enkele stevige buien en veel wind. En komende nacht moet met name in het noorden rekening gehouden worden met stevige buien. Mogelijk ook met onweer en hagel. Morgen, zaterdag, laat een afwisseling van zon en buien zien. Het wordt 13 tot 16 graden. En vooral aan de kust staat opnieuw een krachtige westenwind met aan zee zware windstoten. Zondag wat minder buien en tussendoor mogelijk ook droge perioden met wat zon. De maxima liggen dan tussen 14 en 15 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk wat rustiger weer, blijft het wat vaker droog en lopen de temperaturen weer iets op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor 7 na een kleine 10 minuten oponthoud. En er staat er 8 kilometer file. En 5 minuten vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Elton John met Sorry Seems to Be the Hardest World. Word. Ik weet niet waarom ik world las. Maar nee, in ieder geval is het word. Nou, in ieder geval, het is in die tijd voor draaien op plaat. Want we zitten ondertussen al over 11:30 heen. Dus hierbij. Draaien op plaat. Als je nog geen verzoekje hebt gestuurd, dan doe dat vooral, want het is alweer tijd. Dus hierbij 0316, 6x3, ben je van harte welkom om even een verzoekje naar mij op te sturen. En wie weet, draai ik wel in deze laatste, ja, ondertussen 20 minuten al, jouw plaatje hier op Connect. Voor nu heb ik nog geen verzoekje klaarstaan, dus we gaan in ieder geval eerst door met het volgende plaatje. Wat ik er zelf in heb gezet, want ik dacht, nou goed, ik mag dan denk ik ook wel een verzoekje hebben. Dus hier komt Joost met Europapa.
1: Euro, let's come together.
2: Europapa, Europapa.
1: It's not-

Dit was Ruben Hille met 20 Seconds. Ja, dit is de winnaar van The Voice of Holland die afgelopen keer heeft gewonnen. En zijn plaatjes, zijn nieuwe plaatjes, die blijven echt fantastisch. Ik word er in ieder geval heel erg blij van. En dat is wat ik graag heb, natuurlijk. Dan heb ik in ieder geval een aanvraagje gekregen. En dat gaat als volgt. Zou jij Unforgiven kunnen draaien van Metallica? Ja, zeker kan dit. Dus bedankt voor je aanvraag. En hier komt hij dan.

0: Het Let's Talk moment.
1: Of wat? Ik weet niet waarom dit gaat niet helemaal zoals gepland. Wacht even, dit doen we even opnieuw.
0: Draai je plaat.
1: Ja, ook ik. Ik moet weer een beetje inkomen. Ik ben gewoon terug van vakantie. En meteen zie je, het gaat niet allemaal even soepel. Ik heb hier altijd toch wel een beetje technische dingen. En vaak ben ik eigenlijk geen kampioen in techniek en alles. Maar ik doe mijn best. Ik vind dat ik het best wel goed heb opgepakt hier. In ieder geval, we zijn aangekomen bij het laatste plaatverzoekje van vandaag. Het gaat ontzettend snel. Maar ik heb dus een verzoekje in ieder geval binnengekregen. En de vraag luidt, heb je House am See? Ja, die heb ik zeker. Dus ik heb hem klaargezet. En dan zal ik hem nu instarten, Ivo. Hier is jouw plaatje.
2: Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
2: Connect.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1.000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 9 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging ook op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en Knopend Hattemerbroek 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
5: Dit is Connect. Het lunchpakket.

0: Higher. Een grote plaat van een kleine man, Jorden Rick van Velzen, oftewel Van Velzen, uit het jaar 2006. Goedemiddag, dit is het lunchpakket. Ik ben hier tot aan 2 uur bij met de grootste Guilty Pleasure hits. Van A tot Z, van jong tot oud. En dit is er ook zo eentje. Olly Murs, Save Me, 2025.
1: Dit is Connect met Nico.

The Farm, All Together Now, 1991. Ja, ik zei het al, dit is het lunchpakket. Elke vrijdag tussen 12 en 2. En je hoort me ook elke zondag samen met Ton. En ja, zometeen hoor je Cindy weer met de agenda berichten. Maar eerst,

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

bent erbij, de lekkerste lunch van Midden Gelderland. Dit is Connect met het lunchpakket. En zometeen gaan we natuurlijk weer doen oud en nieuw. Ik heb een oude track voor je. Eigenlijk het origineel. En daartegenover staat de cover. En deze week heb ik toch wel een hele interessante weer. Welke dat precies is, hoor je zometeen. Nu eerst Stuck With You, Joe Louis en The News. Hier op Connect.

0: gewoon ongelooflijk goed. Ash of Desire hoorde je op de radio met Jonas Blue. Emma Lief, je wordt bijgepraat wat er allemaal in de wereld speelt. Dit zijn de headlines.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moeten 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt al drukker op de weg, ook in Gelderland. De meeste vertraging daar op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. Is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. En de A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 naar bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

van hot naar haar eigenlijk. We draaien van alles hier in het lunchpakket. Allemaal Guilty Pleasure Hits. En het is weer tijd voor oud en nieuw. En het origineel is van de Party Animals. Have You Ever Been Mellow? En denk mij eens even over na wat nou dan de cover is. En uit welk

hoeft niet bang te zijn voor je collega's. Er mag best gedanst worden, hoor. You're the Let's Dance, David Bowie. En ja, Vitesse heeft de vorige wedstrijd gelijk gespeeld tegen natuurlijk NAC Breda. En vanavond krijgen ze weer een herkansing. Ze spelen namelijk tegen de mannen van Volendam. En dat zenden we gewoon weer vanaf 8 uur integraal uit hier bij Connect. Dus zeker even luisteren.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Waar je ook bent, met Connect ben je overal thuis.
1: Dit is Connect.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

0: Macklemore.
1: Is that your grandma's coat?
0: En Ryan Lewis met natuurlijk Thrift Shop. Ja, de kringloopwinkel. Ja, ik kom er zelf niet eigenlijk. Tegenwoordig daar, die prijzen zijn echt niet normaal duur. Ja, nou goed. Hè? Ieder zijn ding natuurlijk. We gaan gewoon nog lekker een uurtje door. Nog steeds geen goodbye. Alhoewel Madonna denkt dat wel. The Power of Goodbye. Madonna, 1998.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp, en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst, en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En dit was het Radio Nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker in de regio. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest is de linkerrijst ook dicht, vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 na 20 minuten oponthoud. En het is ook steeds drukker aan het worden op de A50 van Arnhem naar Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, inmiddels 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Voor mijn part blijft het toch wel de beste samenwerking tussen een popartiest en een rapper. Je hoorde dus Alicia Keys samen met JC, Empire State of Mind. Ja, we zijn er nog tot aan 2 uur bij met het lunchpakket. En we denderen gewoon door. Dit is Vrouwtje, groter dan ik.
1: Dit is Connect met...

hoorde dus Andreas Johnson, Glorious, 1999 alweer. En ja, ik draaide natuurlijk in het vorige uur het origineel. En die kwam uit 1995. En de cover die komt uit 2025. Gaat er al een belletje rinkelen? Nee, je hoort het zometeen. Nu eerst Seven South, Capital City.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toos Roos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Mila en Mira, Lonely Part of Me, hier op je radio. En wij mannen schijnen dus altijd aan het Romeinse Rijk te denken, aan het Romeinse verleden. Nou, jij kunt natuurlijk je lol op, want morgen staat zomerij Velp Roosendaal in het teken daarvan. En van 1 tot half 3 neemt Wim Schenning de bezoekers mee langs de Neder-Germaanse limes en de bijzondere plekken eigenlijk. Hoe dat precies zit, vind je allemaal op onze website rtvconnect.nl. En ze zeggen wel eens, ja, ook over mannen gesproken, als de vrouw maar tevreden is, dan heb je een heel makkelijk leven. Dus happy wife, happy life. Dat dachten waarschijnlijk ook de Golden Earring. Want je hoort er nu met When the Lady Smiles.

0: Material Lover, Shanna Spiro. Hier op jouw radio, goedemiddag. En het is 2:30, dat betekent tijd voor de headlines.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6:00 weer open voor het verkeer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag is het uitgesproken herfstachtig. Onder een dik wolkendek trekt geregeld regen over het land en de stevige zuidwestenwind maakt het guur. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 12 graden in het oosten tot 18 graden in de kustgebieden. Ook vanavond blijft het nat met enkele stevige buien en veel wind. En komende nacht moet met name in het noorden rekening gehouden worden met stevige buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Morgen, zaterdag, laat een afwisseling van zon en buien zien. Het wordt 13 tot 16 graden. En vooral aan de kust staat opnieuw een krachtige westenwind met aan zee zware windstoten. Zondag wat minder buien en tussendoor mogelijk ook droge perioden met wat zon. De maxima liggen dan tussen 14 en 15 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk wat rustiger weer, blijft het wat vaker droog en lopen de temperaturen weer iets op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest zo'n 9 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Dit heeft te maken met de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

kunnen ons wel blind vertrouwen dat wij goede muziek draaien. Je hoorde dus Stevie Wonder met S. Ja, sorry. Klein grapje, moet kunnen. Het vorige uur draaide ik natuurlijk al Have You Ever Been Mellow? The Party Animals in het kader van oud en nieuw. Dus een origineel en daartegenover staat een cover. En de cover komt uit 2025. Hij is in een nieuw jasje gestoken door Criss Cross Amsterdam samen met Antoon.

nog wel eentje uit de oude doos. Willie Nelson, On the Road Again. Jij komt steeds een stapje dichter bij het weekend natuurlijk, dus straks weer lekker in die auto naar huis. Maar eerst nog even die werkdag doorkomen met onder andere Rose, New Trick.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert naar Connect.
2: Ook in de herfst, altijd thuis.

Sean Newman, Come and Get It. Zit erop voor deze week, het lunchpakket. Maar ik ben natuurlijk weer aanstaande zondag samen met Ton. Elke zondag tussen 12 en 2. En zometeen natuurlijk veel plezier met Peter. En ik zou zeggen voor nu alvast een heel fijn weekend.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent... naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het ook in Gelderland al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7-20 minuten oponthoud. En de A2 Utrecht-Den Bosch voor Bees bij de wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijk

0: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3:00 begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zeker in Gelderland ook in totaal bijna 120 kilometer file. Meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden daar. De linkerreis ook is dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Hoenderlo en Knoopend Waterberg een kwartier extra reistijd. En vervolgens ook nog druk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Malden een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

tweede klas. A voor VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalerMuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n €5 miljoen. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe bijna 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopend Oudrijn en Beest rijdt langzaam over 14 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstok is daar dicht door werkzaamheden. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Goes plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf de Noordzee komen er steeds nieuwe buien naar ons land vanmiddag. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt uiteen van 14 graden in het oosten tot 18 graden langs de westkust. Ook vanavond trekken er wat fikse buien over het land, plaatselijk met onweer en windstoten. Zaterdag is het ook wisselvallig met geregeld buien. Vooral in het noorden kan veel regen vallen en kan het ook gaan onweren. Het wordt morgen zo rond de 15 graden. Zondag zijn er opnieuw enkele buien en blijft er vrij veel wind staan. De middagtemperatuur komt dan opnieuw uit rond de 15 graden. Vanaf maandag wordt het weertype wat rustiger. De kans op regen neemt af en de temperatuur loopt volgende week geleidelijk weer op naar 16 tot lokaal 18 graden. En dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits verloopt in Gelderland hartstikke druk met inmiddels 175 kilometer file. De meeste oponthoud daarop de volgende wegen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Stroe nu 25 minuten oponthoud en het rijdt langzaam over 20 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Zaltbommel bijna 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden 12 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: binnen Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.
1: Connect.
0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment, omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht is het al erg druk in Gelderland op de weg, met ons bijna 200 kilometer file. En het is sowieso altijd al vroeg druk op vrijdagmiddag en nu regent het ook nog behoorlijk. Meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch voor af het Geldermalsen bij de wegwerkzaamheden bijna 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. De A28 Groningen richting Amersfoort, daar is een ongeluk gebeurd tussen Ommen en Hattemerbroek. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een klein half uur. En tenslotte valt nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Malden 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Amrain in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de vrede. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg. Het slechte weer helpt daar ook niet bij mee, want er staan veel lange dagelijkse files. En een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest bij de werkzaamheden daar. Bijna 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging 1 kwartier. Dan de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd. En was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk in Gelderland deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Een vertraging een half uur. 20 minuten oponthoud op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Voor Zevenaar, dat staat 7 kilometer file. Hetzelfde geldt voor de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 10 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerrijveld Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Van Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.

0: Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is bewolkt en er vallen her en der flinke buien, al dan niet met onweer en harde windstoten. De matige zuidwestenwind draait aan zee en boven het IJsselmeer naar het noordwesten en is daar krachtig windkracht 6. Ook komende nacht trekken er nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui. In het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien, met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind, maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog altijd erg druk onderweg in Gelderland. De meeste vertraging zien we daar op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, klein kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Dat gebeurde net voor 7 na. Hier is de linkerrijstrook dicht met de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 20 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Voor Kesteren 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De fietsmerken Batavus, Colga en Babou maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Zij erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog altijd erg druk in Gelderland. De meeste vertraging zien we daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel zo'n 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Er gebeurt een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Net voor 7 na, maar de weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 9 kilometer file en 25 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
3: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
4: I was having too much fun.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar Weerzien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel de files korter worden, is het op een aantal wegen nog heel druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Daar heb je nog een half uur vertraging. Op de A12 naar Duitsland sta je tussen Arnhem en Zevenaar nog ruim 20 minuten vast. Op de A50 van Arnhem naar Os is het nog heel druk. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je nog ruim een half uur extra reistijd. En de N801 Barneveld-Otterlo is in beide richtingen dicht bij Stroe. De politie doet daar onderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: safe jouw trip down memory lane. Classics. Hier hoor je echt alles.
1: Classics.

0: Ook in het weekend is Connect overal. Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect overal thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Colga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog een kwartier in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. Verder is de N801 Barneveld-Otterlo in beide richtingen dicht tussen Ede en Stroe. De politie doet daar onderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. De fietsmerken Batavus, Colga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en er vallen her en der flinke buien, al dan niet met onweer en harde windstoten. De matige zuidwestenwind draait aan zee en boven het IJsselmeer naar het noordwesten en is daar krachtig windkracht 6. Ook komende nacht trekken er nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui. In het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien, met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind, maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht, voor knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. Ijsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en Grijshoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijk

0: mannen van Goalband. En Maan hoorde hier zojuist met stiekem. Ja.
1: Connect Sport Live. De wedstrijd van Vitesse.
0: Het is weer zover. De mannen van Vitesse die mogen vandaag weer het veld op. En in het stadion hebben wij zitten Adrienne en Frank. Goedenavond.
2: Ja. Goedenavond.
0: Ja, vandaag gaan we spelen tegen Volendam in Volendam. Ja, wat voor wedstrijd belooft het te gaan worden?
2: Nou, ik denk dat we vanavond twee ploegen gaan zien. Die overigens al ruim een minuutje onderweg zijn. Die aardig aan elkaar gewaagd zijn. Beide ploegen scoren aardig veel doelpunten. Allebei een doeltreffende spits. Allebei 9 goals. De spitsen van beide ploegen. En ook al wel aardig wat puntjes verzameld. En ik denk dat ze qua kwaliteit ook niet veel zullen verschillen. Dus ik verwacht een leuke wedstrijd eigenlijk.
0: Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Dan zou ik zeggen, gezien de wedstrijd is begonnen. Fijne wedstrijd en tot straks in de rust.
2: Ja, dankjewel. Tot zo. Ja, vrijdagavond 9 oktober. We gaan beginnen. Het is nog 0-0 hier. We zijn 2 minuutjes onderweg. Vitesse gaat een corner nemen. Als we sowieso van ons ook natuurlijk de opstellingen krijgen. Maar eerst even de corner. Pontus Dabo neemt die corner. Die rolt nog gevaarlijk door, maar uiteindelijk eindigt het ongevaarlijk met een doeltrap. Nou, eerst maar even de opstelling van de thuisploeg. FC Volendam, daar kunnen we vrij snel over zijn. Want die spelen nu al voor de derde wedstrijd op rij met dezelfde 11 namen. Hidde Jurjus op goal, Bukala rechts achterin. Het centrum van de thuisploeg bestaat uit Blondo en Amervoor. En linksback Klein. Het middenveld, Daan Huisman, die kent u nog van Vitesse. Die speelt nu in Volendam. Reuven Niemeyer staat op 10 en Alex Plat completeert het middenveld. Voorin, daar, ja, daar staat dus die spits met 9 goals. Daar heeft Vitesse er ook een keertje van. Maar in Volendam heet hij Henk Veerman. Toch wel de ultieme KKD-spits. In de Eredivisie heeft hij altijd wat meer moeite met scoren. Maar in de KKD altijd doeltreffend. Zo ook nu alweer 9 doelpunten. El Meftahi en Nick Dodeman aan de flanken bij Volendam. En dan gaan we even naar Adrienne voor de opstelling van Vitesse.
3: Ja, de opstelling van Vitesse. Daar vinden wij op doel zoals altijd Conor van den Berg. Links achterin Xiamaro Tenu. Dan Marcus Steffen. Verder ook natuurlijk Valon Zumberi in de verdediging. En rechts achterin staat Solomon Bonna. Want Nathan Markelo die is licht geblesseerd. Op het middenveld vinden we voor de verdediging Oualil en Chicora. En dan een linie verder naar voren Ayman Salouf, Pontus Dabo en Philippe de Carvalho. En voorin in de punt van de aanval is natuurlijk die man met al 9 goals op zijn naam. En dat is Nafoal Bannes, topscorer van Vitesse dit seizoen. Heeft inmiddels ook al 3 assists op zijn naam staan. Terwijl hier Volendam gevaarlijk de 16 meter binnen gaat. Is het hier opletten, maar Vitesse onderschept die bal daar keurig netjes. Kan er dan misschien heel snel uitbreken? Nee, dat lukt niet. Arman Salouf heeft moeite om naar voren te komen. Dan gaat die bal uiteindelijk wel naar voren toe. Maar is het in de voeten van een Volendam speler? Wordt daar slordig mee omgegaan? En moet die bal nodig over de zijlijn om te zorgen dat het Vitesse daar geen balbezit over kan nemen. Nafoal Bannes dus 9 doelpunten inmiddels gescoord. En ook 3 assists gegeven. En dat heeft hem een nominatie voor het bronzen schild van de eerste periode opgeleverd. De eerste periode die loopt na vanavond af. En daarom spelen ook alle clubs in de eerste divisie vanavond al. Want ja, voor Vitesse en voor Volendam is het niet per se spannend meer. Maar voor Almere City en Heracles Almelo nog wel. Er zitten 3 punten tussen beide ploegen. Wint Almere City en verliest Heracles Almelo, dan is Almere de eerste periode kampioen. Al verwacht ik met de tegenstanders die ze hebben dat beide ploegen eigenlijk vanavond wel zullen gaan winnen. Maar dat is voor ons vanavond niet interessant. Vanavond speelt het zich voor Vitesse af in het Krasstadion in Volendam. In het Palingdorp. 5 minuten op de klok op 3 seconden na en Volendam heeft balbezit.
2: Ja, thuisploeg aan de bal. Gaat het over rechts proberen? Nu, balletje door de as. Dat is een goede bal, zeg. Kan Volendam daar wat meters maken? Gaat het nu over links? Gaat de linksback een voorzet geven? Laag, goed geblokt daar door Bonna. Die daar zijn eerste verdedigende werk verricht. Ja, Bonna dus in de basis. Adrienne zei het al even. Heeft te maken met de blessure van Nathan Markelo. 1 van de 5 geblesseerden bij Vitesse. Dus dat zijn er nogal wat. Volendam gaat nu die corner nemen. Dat duurt altijd even. Dan lijnt iedereen zich op in het strafschopgebied van Vitesse. Die corner die komt dan hoog. Eerste paal. Wordt weggekopt daar. Blijft wel hangen die bal. Dus dan moet Vitesse nog even opletten. Afvallende bal is namelijk voor Volendam. En dan is een hoog balletje ongevaarlijk. En kan Conor van den Berg die vangen. En dan zien we hem weer. Wat we vaker zien van hem dit seizoen. Zo'n snelle uittrap. Deze was iets minder. Op de Carvalho. Want de aanname van Carvalho liet een beetje te wensen over. Dus die bal die rolt over de zijlijn. En mag Volendam daar een inworp gaan nemen. Op eigen helft zitten we aan de linkerkant. Mike Klein die dat gaat doen. De linksback bij de Volendammers. Ja, ik zei het al even, de geblesseerde, daar was ik. Ricardo Felipe Zwart, die is er al een tijdje uit. Giel Olde Keizer, ook Hilterman, die geblesseerd is afgehaakt deze week. Nathan Markelo dus geblesseerd. En Luc Wouters traint al wel een tijdje mee, maar helaas nog steeds niet inzetbaar. Kan Vitesse misschien wat gevaar stichten hier door de as. Is een goede bal. Oualil, basisplaats dus voor hem. Schotje, wordt geblokt. Kan Volendam wegwerken. Henk Veerman, die stevige grote spits voorin, kan de bal niet bewaren. Dus mag Marcus Steffen voor Vitesse een nieuwe aanval gaan opzetten.
3: Steffen doet dat natuurlijk van achteruit. Oualil die probeerde aan te leggen. Eigenlijk op de, net voorbij de rand van de 16 meter. Had ook een, op zich een mooie kans op dat schot. Alleen het, werd een been voorgezet en dan houdt het al vlot op. Nu probeert Vitesse het over de linkerkant. Sjomberi die stamt op. Die kan de bal dan meegeven. De bal wordt nog verder meegegeven naar voren. En dan is het hier de 16 meter in. Bonna die probeert het met een voorzet. Een halve doorpoging, halve voorzet. Maar zijn bal die gaat voorlangs. En bereikt ook eigenlijk helemaal niemand. Rolt vervolgens over de zijlijn heen. En dan is het aan FC Volendam om daar een ingooi te gaan nemen. Wordt vrij vlot gedaan. Die gaat daar naar Luca Blondo. Een van de spelers in het andere oranje, zoals het hier ook wel genoemd wordt. Want Volendam speelt in de oranje shirts en de zwarte broeken. Slechte uitverdedigen van Volendam. Bal is weer inmiddels in bezit van Vitesse. Bal wordt achterin rondgespeeld op zoek naar een opening. Opening die lijkt er dan te komen. Wil Mark Steffen die wil door het midden heen spelen. Maar of langs de zijkant, dat lukt hem niet. Die kiest er dan voor om door het midden heen te gaan. Dat gaat dan vervolgens ook mis. En dan liggen er inmiddels twee spelers van FC Volendam op de grond. Eentje blijft liggen, de andere staat inmiddels alweer op. Er zit ook wel wat werk van Vitesse, verdedigend werk van Vitesse-spelers bij. Er wordt hier een gele kaart getrokken. Ik zie zo snel dan weer net niet voor wie dat is. Dat is dan weer een beetje jammer. Het lijkt een Fanon Zumberi te zijn. Die draait zich nu om. Maar dat houdt u nog van ons te goed. In ieder geval vrije trap voor FC Volendam. Ergens halverwege de helft van Volendam. Is het hier Nick Dodeman die achter de bal gaat staan. En die aanname gaat nemen. Het is Steffen overigens die hier de gele kaart kreeg voor de overtreding op de Volendam-speler. Is hier nu de vrije trap die door Dodeman genomen gaat worden. Gaat waarschijnlijk bij de tweede paal komen. Nee, het is een korte vrije trap. Is daar een enorme opening, maar dat wordt snel dichtgelopen. Gaat die bal nog wel naar de voorzet. Wordt vervolgens van de doellijn gekopt door Vitesse. Gevaar is nog niet geweken. Nu is het Volendam dat eigenlijk opnieuw aan een aanval moet beginnen. Halve schotpoging. Wordt vervolgens ook weer weggekopt door de luchtmacht van Vitesse. Dan wordt hier nog een keer die bal weggekopt. De bal is nog steeds niet weg. Rond nu wel de 16 uit. Weer een hoge voorzet bij de tweede paal van Volendam. Daar wordt hij onderschept door Vitesse. Worden wat high fives uitgedeeld. Bal ligt in de middencirkel. Dus Volendam dat balbezit heeft. Maar dat wel opnieuw een aanval op moet gaan bouwen.
2: 9 minuten gespeeld. Nog steeds 0-0. Is het gevaar nog steeds niet geweken voor Vitesse? Moet Vitesse toch echt even opletten daar? Ja, komt daar nog een hard schot? Volgens mij Henk Veerman. Ja, waarom zeg ik volgens mij? Omdat wij helemaal in de hoek van het stadion zitten, Adrienne. En de aanvallen van Volendam die spelen zich af aan de andere zijde. Dus dat is helemaal bij het doel van Vitesse dus, uiteraard. En dat is nogal een eindje weg. Dus het is Henk Veerman die daar een poeier afschiet, werkelijk waar. En dat scheelt nog een aantal meter. Zit het hier dan vol in het Henk Krasstadion? Nou, nee, ook niet echt. Je zou denken vrijdagavond, lekker potje voetbal. Hier in Volendam, maar dat zit er toch niet in voor iedereen. 6800 man kunnen er hier in. Niet uitverkocht, kan misschien met het weer te maken hebben. Het is nogal een regenachtige dag vandaag. Ook nu miezert het nog in Volendam. Uitvak overigens, weer wordt gezongen uit volle borst, wel helemaal vol. 400 man zijn afgereisd. Die zien hier ook Vitesse in de aanval. Kamban is net niet, er zijn directe tegenstander voorbij. De bal gaat nog wel naar links, dit is goed gedaan. Dan moet die bal ingedraaid worden. Dit is een lage voorzet, afvallende bal. Ja, daar komt Pontus Dabo net niks mee. Volendam werkt een beetje paniekerig weg. Is het balbezit nog wel voor Vitesse? Aan de linkerkant van het veld nu. Kan die voorzet weer ingedraaid worden? Bal gaat nu even door de as. Bannis kan die bal net niet kaatsen. Gaat de bal nog wel nu naar links. Pontus Dabo verlegt het spel. Gaan er 1-2 aan met Tenu. Pontus Dabo krijgt die bal weer terug en leidt daar slordig balverlies, zeg. Maar gaat daar een knap duel aan. En dit mag allemaal. Nee, dit mag niet van scheidsrechter Sturm. Die geeft zelfs een gele kaart. Dat is streng. Deze scheidsrechter die had Vitesse ook bij Roda uit. Toen was deze scheidsrechter ook absoluut niet in het voordeel voor Vitesse. Geeft hier dus al snel 2 gele kaarten. Waarvan eentje dus zojuist aan Pontus Dabo. Die daar een tegenaanval eigenlijk voorkomt. En daardoor geeft scheidsrechter Sturm daar de gele prent dus voor Pontus Dabo. 0-0 hier dus nog steeds. Echte kansen hebben we nog niet gezien. Ja, een schot van Henk Veerman dat ging over. We zijn 11 minuten onderweg. Bij beide ploegen ontbreekt het nog een beetje aan de laatste paas. Zodat je echt een grote kans kunt creëren. En nu ook weer gaat de bal op eigen helft van Volendam langzaam rond. En denkt Silouf, nou dat duurt mij te lang. Ik ga maar eens even druk zitten. Daar voetbalt Volendam prima onderuit. En wordt het spel nu verlegd naar de linkerkant.
3: Is het Volendam wat er aan kan nemen? Dus 1-1. Bonna zit daarbij. Loopt wel tegen zijn directe tegenstander op. Maar dit mag dan wel weer doorgaan van de scheidsrechter. En het is het Vitesse wat er in de 16 meter de bal onderschept. En wat kan uitgaan verdedigen. Misschien zelfs een aanval op kan zetten. Terwijl het hier in Volendam is gaan regenen. Er komt werkelijk maar een miser gordijn naar beneden. Door de stadionverlichting is het eigenlijk gewoon bijna alsof het sneeuwt. Maar dat is het niet. Het is regen wat hier in het Vissersdorp naar beneden komt. Inmiddels Volendam toch weer in balbezit gekomen. Rond de middenlijn over de rechterkant probeert de ploeg van Erwin van der Looij het nu. Maar het lukt nog niet om verder te komen dan die middenlijn. Bal wordt er eigenlijk simpel rondgetikt. Vitesse probeert daar wel wat aan te doen door die bal te onderscheppen. En dat lukt dan nog niet. Laat het nu komen. Dan is het met een makkelijke sliding toch de bal daar onderschept door Selouf. Maar dan is het uiteindelijk niemand van Vitesse die er klaar staat om die bal aan te nemen. Gaat Volendam vrolijk verder met de bal achterin rond te spelen. Is het hier Blondo die hem naar rechts speelt. Krijgt hem vervolgens zelf terug. Blondo die in het centrum van de verdediging staat. Volendam met een driemansverdediging. Gaat hij via de nummer 3 van Volendam. Dat is Arnevar. Gaat hij weer helemaal naar rechts toe. Arnevar zit zelf op links. En dan uiteindelijk gaat die bal helemaal terug naar keeper Hidde Jurjes. Jurjes die natuurlijk een verleden heeft in Gelderland. Jarenlang en bij de Graafschap gespeeld. En daar ook opgeleid. Inmiddels in dienst van FC Volendam na een aantal omzwervingen. Bal in de verdediging via Blondo. Weer naar Arnevar. En dan gaat Volendam verder naar voren toe. Nummer 21 is het Jaber El Metafi. Die probeert verder naar voren te komen. Maar het is weer die bal die er op het middenveld blijft hangen. Dan wordt er daar een voorzet richting Henk Veerman. Of ja, in ieder geval een bal richting Henk Veerman gegeven. Ik wil nog niet per se spreken van een voorzet. Maar die gaat dan Veerman voorbij. Die verkijkt zich erop en moet de bal door laten rollen. En dan kan Vitesse hier de aanval weer overnemen.
2: 13 minuten onderweg, nog steeds 0-0. Kan Vitesse misschien wat gevaar gaan stichten? Via de linkerkant zal dat dan gaan moeten. Krijgt Bannes een douw in zijn rug. Scheidsrechter Sturm die dat ook ziet. En een overtreding voor Fluit. Komt hier dan ook al de eerste kaart voor Volendam. Het lijkt er niet op. Het blijft bij een gesprekje. En dan komt de thuisploeg goed weg. Want Vitesse had daar wellicht wat gevaar kunnen stichten. Tempo is nu uit de aanval en de vrije trap is genomen. Maar die gaat terug. Dus kunnen we inderdaad spreken van het feit dat het tempo er wel even uit is. Moet Conor van den Berg in de miseregen dus een aanval op gaan zetten. Probeert het nu eerst kort via de centrale verdedigers. Komt Sikora daar de bal halen. Nou, dat ziet er op zich prima uit. Verlegt het spel naar Zumberi. En die komt dan met een lage inspeelpaas. Er wordt hoog druk gezet door Volendam. Want we zitten nog steeds op de helft van Vitesse. En Vitesse is de bal kwijt. Wordt Henk Veerman gevaarlijk ingespeeld. Met een kaasje op Niemeyer. Maar dat eindigt ongevaarlijk. En er is zelfs een overtreding gezien door de spits. Dus dat betekent dat dit feestje niet doorgaat. En kan Vitesse het spel gaan hervatten vanaf eigen helft. Ja, onderlinge duels. 21 potjes gewonnen en 19 door FC Volendam. Dus dat blijkt wel dat deze twee ploegen absoluut aan elkaar gewaagd zijn. 28 keer werd het maar liefst gelijk. Dus ja, dit zijn toch wel twee selecties. En ik denk ook vandaag weer die qua niveau niet veel van elkaar verschillen. En dat blijkt, want na een kwartier spelen is het nog steeds 0-0. Lange bal nu van Vitesse op Bannes. Maar die wordt eigenlijk veel te diep gestuurd. Het is de Carvalho trouwens. Bannes was een beetje ingezakt. Maar ja, Vitesse is de bal alweer kwijt. Hoewel, Volendam bouwt hier slordig op. Speelt de bal zo over de zijlijn. En kan Vitesse op de helft van Volendam aan de linkerkant een inworp gaan nemen. Kaatsje nu met Bannes. Gaat de bal helemaal terug naar Van den Berg. En die mag weer een volgende aanval gaan bedenken.
3: Van den Berg die het dan over rechts probeert. Bal gaat in de richting van Vallon Zumberi. Vallon Zumberi heeft de ruimte. Die kan er vooruit lopen als hij zou willen. Doet hij niet. Hij speelt hem af. Krijgt hem dan vervolgens wel terug. Gaat dan over de linkerkant naar voren. Geeft hem mee met Bonna. Bonna die dat ziet. Bij Volendam zien ze dat echter ook. Het is Mike Klein die daar de bal uit de voeten van Bonna speelt. En dan de bal in de richting van Jurjes weet te krijgen. Jurjes die dan met een slingerbal, zoals we dat vroeger bij Gim bij Trefbal noemden, de bal naar de rechterkant speelt. En Volendam die dan een tegenaanval opzet. Maar dan wordt er te hard ingespeeld op de aanval, waardoor die bal dan eigenlijk heel simpel over de achterlijn rolt. En er dus een balletje voor Vitesse gaat zijn. Ondertussen natuurlijk ook die andere wedstrijden aan de gang. Almere City, FC Eindhoven 1-0. De Graafschap Jong Utrecht 0-0. FC Dordrecht, FC Emmen 0-0. Volendam Vitesse dus ook 0-0. Heracles Almelo 0-0 tegen RKC Waalwijk. Bij deze stand zou dat kunnen betekenen dat Almere City periodekampioen is. Maar dat heeft ook van het doelsaldo te maken. Jong Ajax VVV 0-1. Dan is het verder bij Jong AZ FC Den Bosch ook 0-0. NAC Breda MVV Maastricht 1-0. En bij Roda JC tegen Jong PSV en Top Os tegen Helmond Sport. De burenruzie in Brabant is het allebei nog 0-0. En hier is Volendam in balbezit. Ligt die bal weer achter in de verdediging. Maar zet Pontus Dabo daar wel druk op Luca Blondo. In de hoop wat te kunnen bewerkstelligen. Maar Volendam voetbalt vrij makkelijk onder die druk uit. We zien hier een bodycheck van Vitesse. Dat mag dan wel doorgaan van de scheidsrechter. Terwijl hier de regen inmiddels bij ons de perstribune opkomt waaien. Daar ben ik toch iets minder kapot van. We moeten het er maar mee doen vooralsnog. Het is echt één. Het is eigenlijk wel schitterend om te zien als je hier op de perstribune zit. Eén dun gordijn van regendruppels. Weet je, hetzelfde effect als je zo'n wapperende tuinsproeier in je tuin hebt staan op een zomeravond met het zonnetje erin. Dat is eigenlijk wat we hier nu zien. Terwijl meer mensen een paar rijen hoger gaan zitten in de hoop dat, dat ze dan wel droog zitten hier op de tribune. De Henk Kras tribune waar wij op zitten. Bijna op de achterlijn van het doel waar Vitesse moet gaan scoren. Nou, misschien gaat dat scoren dan nu ook gebeuren. Boal wordt over rechts naar voren gespeeld. Is het hier Philippe de Carvalho die gaat proberen om een voorzet te geven. Dat doet hij. Maar die wordt afgestoten, gekaatst door Volendam. Die bal die gaat over de achterlijn. En dan terwijl ook mensen op de perstribune hier voor ons een hoger plekje gaan zoeken. Ook met wat laptops. Dus dat is te begrijpen. Gaat de corner hier genomen worden? Letterlijk recht voor onze neus. Is het hier Vitesse wat eventueel voor een korte corner kan gaan kiezen. Het is Dabo die achter de bal staat. En hij heeft Selouf bij zich. Selouf krijgt die bal ook aangespeeld. Dabo loopt dan door. Krijgt die bal dan zelf ook aangespeeld. Geeft een voorzet. Wordt een hakbal gegeven hier door Sikora. Maar die belandt dan eigenlijk in het niks. Bal gaat vervolgens de 16 uit. Bonna die staat dan nog om de bal op te vangen. Is het hier de nummer 21 van Vitesse, Selouf. Die geeft dan een lange voorzet. Bal die komt dan in de voeten van Bannis. Maar het balletje is te slap en een hele makkelijke prooi voor Hidde Jurjes. Eerste gevaar van Vitesse hier. Eindigt niet in een doelpunt. Wel in een doeltrap voor Hidde Jurjes. Maar het blijft dus 0-0.
2: Wij zitten echt precies goed, Adrienne, want het regent hier eigenlijk net niet naar binnen. Wij zitten precies hoog genoeg op de perstribune. Onze collega van de Gelderlander die is al met zijn dure laptop al verplaatst naar een stukje naar rechts. Daar zit hij droog. Het kan ook te maken hebben met die Volendamse vrouwen die daar voor hem zitten. Wie zal het zeggen? Ik denk toch dat eerste, maar wie weet. Als we teruggaan naar het voetbal, Volendam gaat een lange bal spelen. Kan makkelijk in ontvangst worden genomen door Vitesse. Dan moet het nu over rechts gaan, waar Bonne al een aantal keer gevaarlijk op is gekomen. En nu houdt Pontus Dabo even de bal aan de voet. Dat ziet er altijd heel sierlijk uit met dat linkerbeen. Doet alles met links. En ook nu deze dribbel completeert hij weer. Wordt hier neergehaald, maar scheidsrechter Sturm zit daar niks in. Dus betekent dat Vitesse het balbezit kwijt is. En Volendam een nieuwe aanval op kan gaan zetten. Ja, het komt hier nu toch wel met bakken uit de hemel, mag ik zeggen. Het is geen mieze regen meer. Maar het is een echte herfstachtige dag. Zoals ik eerder al even zei. En dat uit zich ook weer vanavond hier in het Henk Kras Stadion. 19e minuut, nog steeds 0-0. Als Volendam nu het balbezit heeft aan de rechterkant van het veld. Nog op eigen helft, hoge druk van Vitesse daar. Ja, zoals ik al even...

0: Goed, het is stil. En het lijkt alsof de verbinding dus eventjes weg is. Ja, ik weet niet of dit goed of slecht nieuws is. Of ze dan gescoord hebben, ja of nee. Maar ja, dus. Ik heb Natasja zitten. Hallo.
1: Hi. Hoe is het met jou? Ik zie in ieder geval dat er niet is gescoord. Het is 0-0.
0: Dus, dit is PSV Heerenveen.
1: Oké, laat mij dan zeg ik helemaal niks. Ik kijk naar het verkeerde beeld. Ik hou gewoon mijn mond dicht.
0: Ja, wij houden hier altijd op... hoe noem je dat? Op de achtergrond houden we altijd een beetje de wedstrijden open. Dat als dus zoiets als dit gebeurt, kunnen we meekijken van... joh, we houden jullie up-to-date. Mm-hmm. Maar het wordt niet uitgezonden. Dus,
1: niet handig.
0: Dan gaan we het even opzoeken. Ja, Vitesse, het is momenteel nog 0-0 tegen Volendam.
1: Oh, nou, ik had het wel gelijk.
0: Ja, nee, je had wel gelijk, maar je keek alleen naar PSV. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Het ligt niet in de buurt of zo.
1: Nee, helaas niet.
0: Ik moet ook even schakelen. We gaan naar muziek dan, denk ik, hè?
1: Ja, laten we dat maar doen. Dat is sowieso de beste
0: keuze. Dan gaan we naar de Sugar Babes.
1: Gezellig.
0: Ken jij hun?
1: Ja, maar niet persoonlijk.
0: Ik heb geen flauw idee. Ja, ik
1: heel
0: ken
1: leuk
0: ze.
1: Is het. Gooi vaag. Maar erin.
0: Vaag. Nou goed. Muziek. Ja.

0: Ja, ik vind direct heerlijk. En dat moet ik heerlijk toegeven, dat is gewoon zo. Maar ik moet zeggen, ik vind Frankje Volendam samen met Adrienne, dat vind ik nog lekkerder.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: En dan, ja, het voetbal laat nog een beetje te wensen over. En de techniek liet ons ook even in de steek. En ik denk dat het waterval te maken heeft gehad.
0: Waterval?
1: Ja, er is hier sprake van een hevige waterval. Naar beneden, zeg maar.
0: Ja, het zou raar zijn als het omhoog gaat.
1: Ja, nee, maar als we hier Volendam trouwens even in gevaar zien. Lage voorzet. Nee, balletje wordt weggewerkt. Gelukkig. Nog steeds 0-0. Zal ik hem maar oppakken?
0: Ja, succes.
1: Ja, dankjewel. Ja, wij zeiden het al even. Het was hier behoorlijk naar binnen aan het regenen. En onze apparatuur is dat denk ik toch fataal geworden. Dus dan hadden we even een kleine technische mankement. We gaan het gewoon weer hervatten. U heeft niks gemist. 0-0 nog steeds. Na een klein half uur spelen. Volendam met het balbezit. Op eigen helft nu. De centrale die tikken hem een aantal keer naar elkaar rond. Het is nu Luca Blondo. Die een aantal kaatsen met zijn teamgenoot aangaat. En dan vervolgens weer de bal terugkrijgt. Gaat de bal nu over rechts. Nee, ja, tempo is even uit de wedstrijd. Balletje gaat toch weer terug naar de centrale. Blondo, die speelt er naar allemaal voor. Vitesse laat dit allemaal toe. Dat gebeurt ongeveer ter hoogte van de middenlijn. En dan denkt de Bannes van, nou, ik ga eens even kijken wat hier te halen valt. Misschien sprake van concentratiegebrek bij de defensie van Volendam. Maar tot op heden is daar nog geen sprake van. Volendam gaat het over rechts proberen. We hebben Vitesse tot nu toe ook het meeste gevaar zien stichten over rechts. Met Bonna en De Carvalho die dan wat naar rechts uitwijkt. Nu Vitesse met de overname. En hier zit misschien wat in. Snelle omschakeling, steekpaas. Ja, dit is tekenend voor de wedstrijd. Die steekpaas is onzuiver. En zo worden er ook weinig kansen gecreëerd. Balletje stuit door, want er ligt aardig wat water op het veld inmiddels. Gaan we kijken of Volendam daar iets tegenover kan zetten.
2: Volendam maakt nog niet echt haast met die uitbraak. Bal blijft nu zo rond de middenlijn weer liggen. Is het Alex Plat die daar probeert een uitweg naar rechts te zoeken. Dat lukt wel. Bal komt aan. Plat krijgt hem daar zelf ook terug. Dan gaat die bal naar voren toe. Dan is het hier oppassen, want die bal die kan de 16 in. Maar dat gebeurt niet. Het wordt door Marcus Steffen wordt die bal de 16 uitgekopt. Gaat wel ten koste van een corner. Zo te zien, hoewel de scheidsrechter daar ook floot. Nee, het is een overtreding gezien op Vitesse. Het wordt een vrije trap. Het is Steffen die daar de bal ook oppakt. En hem dan neerlegt om de vrije trap te gaan nemen. Dat zal uiteraard Van den Berg gaan doen. Want die bal die ligt zo'n beetje op de 16 meter lijn. Op de hoek van het 16 meter gebied. Dat was ook ongeveer inderdaad waar die overtreding was. Van den Berg die trapt die bal ver naar voren toe. Is het wel oppassen dat die bal niet in Volendams bezit komt. En dat gebeurt wel. Het is Arme Var die daar precies klaar staat om die bal terug te koppen. En die bal is wel nog in Volendams bezit, maar nog niet echt onder controle. De bal blijft door de lucht gaan. Daar wordt hij neergekopt als het ware door Tenu. En probeert Vitesse daar de bal wel binnen te houden. Maar dat gebeurt dan niet. Althans, die bal die gaat over de zijlijn. Maar het is wel een Volendams speler die bal daar als laatste heeft aangeraakt. Ingooi is voor de Arnhemmers. Er wordt nog even gediscussieerd wie dat dan gaat doen. Bal wordt even overgegeven. Dan is het hier Sikora die bal aanneemt. Wordt er geprobeerd de bal naar voren te spelen. Is het hier Bannes die alle moeite heeft om daar balbezit te houden. Wordt ook enigszins best wel behoorlijk in zijn rug gelopen. Ingooi is wel opnieuw in voor Vitesse. Staat weer het speler klaar. Een paar meter naar voren toe. Wordt die bal hier ingegooid. Gaat die bal vervolgens weer over de zijlijn heen. Maar dat is toch nog niet het geval. Uiteindelijk wordt daar wel een overtreding gezien. En wordt de vrije trap meegegeven aan Volendam. Met een bal met een paar meter naar achteren toe vindt een Vitesse-speler hier. Dus die bal die gaat ook naar achteren toe. En dan wordt die vrije trap door Volendam ook naar achteren genomen. Bal in de voeten van Jurjes. Gaat Volendam het eens een keer over links proberen. Arme Var kan de bal naar voren spelen. Doet dat ook. Is het hier Henk Veerman die bal aanneemt. En is het Bonna die daar bijna een hensbal maakt. Omdat hij uitglijdt op het gras. Maar krijgt de bal uiteindelijk op de borst. En dan is het uit balbezit voor. In eerste instantie Vitesse is het Volendam wat wel overneemt. Maar die bal gaat buiten de lijn. En dus wordt er een ingooi aan onze zijde van het stadion genomen. Het is Bonna die daar de ingooi neemt. Vitesse wat daar ook balbezit houdt. Bal wel in de kluts. Is het hier Salouf die naar voren komt lopen. Doet mij een beetje. Nee, is het de Carvalho. Doet met zijn kapsel en hoe zijn loopje een beetje denken aan Mulien Manhoeven. Als ik hem hier zo zie lopen. Bal gaat uiteindelijk over de achterlijn. En de lijnrechter hier is vrij onverbiddelijk. Zijn vlag wijst naar de cornervlag. Dus kan Vitesse opnieuw een corner gaan nemen. Is het de Pontus Dabo die daar de bal ook tegen de boarding aan op gaat halen. En komt hier ook de Carvalho weer aanlopen om die variant van de korte corner weer te gaan doen. Het is de Carvalho die ook erg dichtbij komt staan. Dabo die nu waarschijnlijk wel voor de lange corner gaat. Kopbal, bal wordt weggekopt door Veerman. Wordt wel opgevangen hier. Harde trap, maar bal gaat een metertje over het doel van Jurjes heen en belandt in de tribune. Opnieuw een gevaarlijk schot van Vitesse. Maar er komt nog niks uit voor de ploeg uit Arnhem. En moet ik eerlijk zeggen dat ik vanavond ook wel een beetje een gelijkspel verwacht tussen deze twee ploegen. Volendam is thuis wel ijzersterk. We wonnen al 4 keer, maar het verloor ook al 5 keer. Het is erg weer, het heeft nog geen wedstrijd gelijk gespeeld. Het is de 10e wedstrijd die vanavond gespeeld wordt in deze competitie. Bal van Jurjes weer naar Armevar. En dan naar Platt, die zich niet terug heeft laten zakken. Bal gaat dan vervolgens helemaal naar rechts toe. Daar staat de Blondeau nu voor even. Wordt er naar voren gespeeld, maar Vitesse zit de Volendam-spelers op de huid. Waardoor er op rechts geen ruimte is, gaat de bal weer naar links via Armevar. En dan is dat een bodycheck van Bonne. Maar er wordt, dat moet toch voor gefloten gaan worden, zou ik zeggen. Dat gebeurt dan uiteindelijk ook. Is het ook geel hier voor Bonne? Dat was inderdaad een behoorlijke overtreding van de rechtsback van Vitesse. Het was ook niet echt een duel om de bal hier. Dus het is ook wel een terechte gele kaart voor de nummer 2 van de Arnhemmers. Kan de vrije trap zo meteen genomen gaan worden door Volendam. Is het hier nog de Carvalho die zijn veters even zit te strikken op het veld. Staat de nummer 15 van Volendam, Mike Klein, achter de bal om die vrije trap te gaan nemen. De scheidsrechter die werkt zijn papieren nog even weg. Dus niet bang om kaarten te trekken hier. Maar tegelijk fluit hij de wedstrijd ook nog niet echt dood. Dus dat is ook wel wat voor te zeggen. In ieder geval geen scheidsrechter die Vitesse goed gezind is. De club kwam hem in Kerkrade ook al tegen. En toen was het ook al niet de beste vriend van de ploeg. Gaat Klein, die staat te wijzen naar Armevar. Plan van Volendam gaat overhoop. Armevar gaat die vrije trap nemen. En Volendam gaat met alles wat het heeft naar voren toe. Jurjes is ook zijn doelgebied uit, maar krijgt dan vervolgens die bal teruggespeeld. En die moet dan nog lopen ook om te zorgen dat hij dat die bal in het bezit krijgt. Brengt de bal dan lang naar voren toe. Maar dan is het hotseklots Begonia. En kijken wie daar als eerste die bal onder controle krijgt. Vooralsnog helemaal niemand. Vitesse is wel de club die de bal als eerste op de grond krijgt. De ploeg die de bal als eerste op de grond krijgt. En het is ook Vitesse wat het dan uiteindelijk wint. Kan naar voren toe lopen. Loopt naar voren toe. De Carvalho loopt de 16 in. Zoekt de ruimte. Wil een voorzet geven op Dabo. Maar die wordt weggekopt door Armevar. Buiten de 16. Sikora vangt op. Brengt de bal dan weer in bij Bonna. Bonna. Die schiet. Maar schot wordt opnieuw gevlokt. Geblokt. Dan is het Salouf. Salouf kan een voorzet geven. Schot opnieuw geblokt. Sikora achter zijn standbeen langs. Sikora schiet. En die bal die zelt maar net naast. Sikora is ook boos. Slaat op het gras. En dan is het hier Jurjes die het wel kan gaan hervatten.
3: Ja, goed schot van de aanvoerder van Vitesse. Gleed wel een beetje weg tijdens dat schot. Dus met links. Met zijn chocoladebeen. Komt omdat het veld hier toch al aardig glad is geworden. Inmiddels scheelt een half metertje naast het doel van doelman Heerde Jurjes. Denk ik dat we de eerste echte grote kans van de wedstrijd gezien hebben na 35 minuten. Slordig opbouwen hier van Volendam. En dan kan Vitesse gevaarlijk weggaan. Maar dit is slordig, zegt Pontus Dabo. Slordige paas, want die paas op Bannis komt niet aan. En kan Heerde Jurjes die bal laag zo in ontvangst nemen. Daar zat absoluut meer in voor Vitesse. Hoe dan ook. Vitesse maakt geen gebruik van dat slordige opbouwen dus van Volendam. En blijft het hier dus 0-0 na 35 minuten. Volendam dat nu wat zorgvuldiger op gaat bouwen. Met de centrale Luca Blondeau. Die krijgt altijd wel wat tijd van Bannis. Ja, dan gaat Vitesse toch maar druk zetten. Gaat het nu over rechts bij Volendam. Dit ziet er goed uit. Zeg, prima combinatievoetbal. Er loopt zo de helft van Vitesse op. Aan de rechterkant van het veld zitten we dan. Maar ook daar levert Volendam de bal weer slordig in. En kan Vitesse overnemen. Ja, was een goede actie weer over rechts hoor. Van Felipe de Carvalho dus zo even. Waar uiteindelijk dat gevaarlijke schot van Sikora uitkwam. Daar liggen echt wel de kansen. En daarvoor zagen we inderdaad dus even Bonna. Je kunt een hoop zeggen van deze scheidsrechter. Maar die gele kaart was toch wel absoluut terecht voor Bonna. Het was een grove overtreding. En zit Vitesse toch al op 3 gele kaarten in de eerste helft. Moet het in de tweede helft toch oppassen. En misschien zal Rudiger Reem dat ook in het achterhoofd hebben. Om misschien wat spelers eerder van het veld te halen met een gele kaart op zak. Overtreding van Volendam op de helft van Vitesse. Kan Zumberi die vrije trap gaan nemen. Maar neemt daarvoor even zijn tijd. Dan gaan we zien wat Vitesse gaat opbouwen.
2: Vitesse mag die vrije trap gaan nemen. Wordt de tijd voorgenomen. Zumberi staat klaar. Heeft Henk Veerman licht voor zich. Dan gaat uiteindelijk toch niet Zumberi die bal nemen. Wordt het door een andere speler gedaan. Dan loopt Zumberi op om die bal te schieten. Maar Henk Veerman is eerder bij de bal en die tackelt de bal buiten de lijnen. Dan kan Bomma in gaan gooien. Doet dat ook. Alleen is het voor ons weer buiten het zicht. Want het is achter de dugout. Het is tussen de dugout van de thuis en de uitploeg in. Bomma heeft de bal in zijn nek. Kan ik dan net wel zien. Er wordt hier Dabo geprobeerd te zoeken. Die krijgt de bal wel op het lijf. Maar samen met de Volendam speler. En dan kan Solomon Bomma een aantal meter oplopen. Want hij kan opnieuw de ingooi daar gaan nemen. En nu kunnen we het wel zien. Bonna die kan een verre ingooi gaan nemen als hij dat zou willen. Maar die smokkelt inmiddels behoorlijk wat meters. Dat wordt ook gezien door de scheidsrechter. Chicora neemt die bal aan. Bonna krijgt hem terug. Is het hier Bannes? Chicora. Chicora moet oppassen. Laat de bal dan even lopen. Daardoor houdt Vitesse wel balbezit. Dabo. Dan is het hier weer Salouf die de 16 meter in kan. 16 meter in. Die plaatst dan een schot. Maar die gaat dan vervolgens toch wel naast het doel van Jurjes bij de tweede paal. Ook weer een metertje zomaar naast. Het is duidelijk Vitesse dat momenteel de druk van het spel heeft. Het betere van het spel heeft. Bal werd onderweg nog aangeraakt. De Carvalho die gaat richting... Of nee, Salouf is het. Die gaat richting de cornervlag. Corner mag voor het uitvak genomen gaan worden. Het uitvak dat zich ook weer behoorlijk laat horen. De harde kern van Volendam die aan de overkant zit. Die is een stuk stiller op het moment. Er wordt wel wat geklapt. Maar ze staan vooral stil daar op de tribune. Het uitvak gaat met 450 man erin. Gaat dan wel volledig los. Salouf staat klaar om die corner te nemen. Chicora probeert zich daar vrij te lopen. Maar die bal die gaat bij de tweede paal. Wordt dan weggebokst door Jurjes. Dan is het hier hardlopen voor Vitesse om die bal binnen te houden. Nou, dat lukt dan eigenlijk ook wel prima. Maar dan moet die bal wel afgeschermd worden. Kijk, dat doet T nu goed. Die krijgt de bal, die schermt de bal af voor een paar Volendam-spelers. En dus kan de ingooi genomen gaan worden. Dat doet hij naar achteren toe. Dan is het Dabo die daar opvangt. Komt die bal uiteindelijk wel in de 16. Wordt er ook uitgekopt. Dus het is Dabonna die opvangt. Die dan vervolgens ook maar mee doorloopt. Dan moet geprobeerd worden om die bal weer de 16 in te krijgen. Maar Vitesse komt niet voorbij de verdediger van Volendam gespeeld. Dan wordt er een overtreding gezien door de scheidsrechter. En dan is de vrije trap weer voor FC Volendam. En dan kan de thuisploeg dus weer op gaan bouwen. Maar doet dat ook opnieuw naar achteren toe. Bal ligt nu op de 16 meter lijn. Gaat vervolgens nauwelijks naar voren toe naar Armevar. Die kan dan wel een aantal meter oplopen. Want er wordt niet echt druk gezet op de verdediger van de Volendammers. Maar uiteindelijk speelt Armevar af. Maar krijgt hem ook net zo hard weer terug. Wordt geen ruimte gezien om naar voren te spelen. Is het Blondo die daar weer opvangt. Gaat die bal over rechts weer naar voren toe. Blondo, waarvan het toch lijkt dat hij naar rechts opgeschoven is.

0: Carvalho gaat er achteraan, die is snel. Kan die bal nog inhouden? Dan zitten we in één keer het spel speelt zich af voor onze neus. Jazeker, want die grensrechter ziet ook dat die bal binnen blijft. Net op de lijn nog. Alleen Vitesse is de bal kwijt. Hoewel, Volendam gaat ook slordig om met het balbezit. En Vitesse herovert het balbezit op de helft van Volendam. Zitten we nu aan de linkerkant. Tenu aan de linkerkant. Tempo gaat even uit de aanval en de bal gaat terug. Hebben we één echt grote kans gezien dus van Sikora. Ja, en een poeier van Veerman die in de tweede helft, na de tweede helft, nog even zelf moet gaan halen in het Markermeer hiernaast. Verder weinig gezien nog van de thuisploeg. En ook nu weer Vitesse aan de bal. Het zet Volendam wel druk, maar ja, niet heel doortastend. Zumberi nu, die gaat schieten, jazeker. Een harde poeier, wordt geblokt daar door Mike Klein van Volendam. Of nee, het is Reuven Niemeyer, zie ik, de nummer 18. Het is een bijzondere 8 op het shirt van de middenvelder. Hoe dan ook, Vitesse nog met het balbezit. Oeh, jammer zeg, voorzetje de 16 in de ban is. Kan net niet bereikt worden. Afvallende bal nog wel voor Vitesse. Tenu met een kaartje met Sikora. Komt Bannes die bal halen. Laat zich wat zakken. En dit is een slordige bal van Tenu. Die paas is te hard, rolt zo over de achterlijn. Dabo kan daar niet bij. Dat betekent dat dit ook ongevaarlijk eindigt. Ongevaarlijk eindigt. Kunnen we nog even een rondje langs de velden doen op slag van rust. Nogmaals, alle 10 wedstrijden, alle 20 ploegen in de KKD dus in actie. Almere City thuis 2-0 voor tegen Eindhoven. De Graafschap in eigen huis achter. Die hebben het toch zwaar dit seizoen. Tegen Jong Utrecht 0-1. FC Dordrecht Emmen 0-1. Volendam Vitesse, u weet het, 0-0. Heracles RKC 0-0. Jong Ajax VVV 0-1. Jong AZ FC Den Bosch 0-0. NAC staat 1-0 voor in eigen huis tegen MVV. Roda, Jong PSV 0-0. En Top Os staat 1-0 voor in eigen huis tegen Helmond Sport. Dat betekent dat Heracles nu nog steeds virtueel periodekampioen is. Zal moeten verliezen in eigen huis als Almere er overheen wil. En dat is nog niet het geval. Nou, Almere staat 2-0 voor, dus hij zal toch hopen op een stuntje in Almelo. Als we weer teruggaan naar het Henk Kras stadion. Vitesse wederom met het balbezit. Volendam laat het even afweten de laatste minuten. Dat betekent dat Vitesse misschien daarvan kan profiteren. Nu, Oualiel door de as van het veld. Paasje op Bonna is onzuiver. Is Vitesse de bal heel eenvoudig kwijt. Kan Volendam gaan counteren en die gaan dat doen. Daar ligt aardig wat ruimte. Bal gaat naar rechts. Veerman, die je eigenlijk wat dieper wil hebben, laat zich zakken. Dit is een goede paas op de flankspeler El Meftahi. En Volendam is onzuiver in het opzetten van die aanval. Vitesse zit ertussen. Volendam nog wel met het balbezit. Gaat nu over rechts. Kan het misschien dreigend gaan worden? We gaan het zien.
1: Volendam wat probeert ruimte te zoeken. Wordt een paar meter opgelopen. Tenu die daar goed kort bij zit. Bal komt dan vervolgens wel in de 16 bij een Volendam speler aan. Maar die kan er niet zoveel mee. Een paar uitschuifbenen van een speler of 3. En dan gaat er hier een speler van Vitesse. Die wordt in de middencirkel ondersteboven geduwd. Ongeveer onder de ogen van de scheidsrechter. Maar daar ziet de scheidsrechter helemaal niets in. Vind ik vrij wonderlijk. Er kwam wel een bal aan. Was geen bal in de buurt. Wordt gewoon hier volgens mij Sikora onderuit geduwd. Het is net te ver weg om goed te kunnen zien wie er hier onderuit geduwd wordt. Het kan ook Bannes zijn. Dus nee, ik denk dat het Bannes is. Want Sikora die heeft een andere kleur voetbalschoenen. Of het was wel Sikora. In ieder geval een van de Vitesse-spelers ging onderuit in de middencirkel. Volendam heeft weer balbezit. Blondeau staat nu helemaal aan de linkerkant. Stond net nog helemaal aan de rechterkant. Zet Bannes hier druk op Jurjes. Omdat die bal terug gaat naar Jurjes. Maar de keeper is eerder. De bal komt wel in bezit van Vitesse. Maar te hard en te onzuiver. Waardoor Volendam balbezit over kan nemen. Moet wel alle moeite doen om balbezit ook te houden. Dan wordt hier een overtreding gezien op een Volendam speler. Wordt er naar de stip, of naar de stip gewezen. Is overdreven naar de plek gewezen waar de vrije trap genomen zou moeten gaan worden. Ik zag eerlijk gezegd niet wat de overtreding was in dit geval. Maar de scheidsrechter die stond er dichterop dan ik. Dus hij zal het dan wel goed gezien hebben, zullen we maar zeggen. Hier Nick Dodeman opnieuw achter de bal. Kan kiezen om direct richting goal te gaan. Maar kan ook besluiten om naar rechts te spelen. Want daar staat nog een Volendam speler klaar om de bal op te vangen. Het is Dodeman die klaar staat. Lijkt toch wel richting de goal te gaan spelen. Er worden nog wat mensen opgezocht en op hun plek gezet. Wordt er ingelopen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Vooral niet op snelheid. En dan gaat Dodeman uiteindelijk toch schieten. De bal gaat recht richting de goal. Wordt vervolgens weggekopt door de luchtmacht van Vitesse. Bal nog niet uit de 16. Het is hier Volendam wat probeert een voorzet te geven. Die voorzet komt er ook hoog bij de tweede paal. En dan loopt Van den Berg er wel op af. Maar is het hier op slag voor rust 1-0 voor de thuisploeg. Van den Berg komt te laat bij die plek waar de goal valt. Het is wachten wie de goal daarin kopte. Die bal werd ingekopt. Dat

0: konden we vanaf onze plek op de perstribune wel zien. Eigenlijk vanuit het niets komt Volendam hier op voorsprong. Het stadion veert op. Nou is het de tribune achter Conor van den Berg die juicht. Ja, niet alleen die tribune, eigenlijk alleen het uitvak is op dit moment stil. Het is het doelpunt van Brondo die in de verdediging staat normaliter bij Volendam. Hij was meegelopen naar voren en zag kans om die hoge voorzet vanaf links binnen te koppen. Waar Van den Berg dus nog wel opliep, maar te laat kwam om de bal daar uit zijn goal te houden. En er stond ook niemand anders op de lijn van Vitesse om die bal daar weg te spelen. Volendam dus eigenlijk tegen de verhoudingen in. In ieder geval zich zeker van het laatste 20 minuten op een voorsprong. Vitesse probeert daar meteen wat aan te doen. Houdt hier het balbezit. Maar er wordt na een keer of 10 overspelen na de aftrap afgefloten. Scheidsrechter vindt het wel eens geweest na 46 minuten spelen. En stuurt de spelers de kleedkamer in. Met een 1-0 voorsprong voor Volendam.
1: Ja, dat is wel jammer, eerlijk gezegd. Want ik had gehoopt dat wij met een 1-0 voor stonden.
0: Ja, dat had ik ook gehoopt. Dat zag daar ook wel naar uit de afgelopen, nou zeker 5 tot 10 minuten wel. Maar helaas, hij ging een paar keer langs de goal van Jurjus, heel kort. Maar nog niet erin.
1: Nou ja, we gaan zien of de tweede helft meer geluk mag brengen.
0: Daar gaan we voor.
1: Daarom.
0: Tot zo.
1: Tot zo. Ja, dan gaan wij nog even wat muziek draaien in ja, de rust. En dan zullen we het nieuws brengen. En dan weer terug naar deel 2 van de wedstrijd.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Armand van Helden. Maar. 2004 alweer, zo'n lekker plaatje. En het schijnt weer begonnen te zijn, tenminste. We gaan even kijken in Volendam. Hallo.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Kijk, ik zou zeggen, take it away.
1: Gaan we doen, dankjewel. 48e minuut, 49e minuut inmiddels 1-0 voor de thuisploeg, voor Volendam. Dat komt dus door dat doelpunt op slag van rust van de thuisploeg. Een beetje geflatteerd was dat. Als we even kijken wat hier gebeurt, ongevaarlijk eindigt dit. Dus kan Conor van den Berg die bal eenvoudig in ontvangst nemen. Zelfde 22 namen zien we op het veld. Ja, dat doelpunt van Volendam dat had wel iets weg van het doelpunt tegen Roda JC. Of van Roda JC eigenlijk. Die hoge voorzet weer vanaf de linkerkant. Conor van den Berg een beetje twijfelachtig op de doellijn. Maakt een hoop meters daar, maar grijpt vervolgens niet in. En dan kan Blondeau, die lange centrale verdediger, om daar toch iets te makkelijk in koppen. Assist was overigens van Mike Klein van Volendam. En dat bracht dus Volendam op slag van rust op een 1-0 voorsprong. Geen wijzigingen dus. Wel die drie gele kaarten die in de eerste helft zijn gevallen. Marcus Steffen, Pontus Dabo en Bonna. Die hebben een gele kaart op hun naam staan. En wat we tot nu toe hebben gezien in deze tweede helft is een dribbeltje van Selouf. Die kon door de as aardig op meters maken. Maar vervolgens werd dat niet gevaarlijk. En tot op heden is er weinig spannends gebeurd hier in het Krasstadion. Het regent gelukkig niet meer zo hard. Het biezert nog een klein beetje hier. Maar echt droog is het nog niet geweest vanavond. Als Vitesse nu het balbezit heeft op de helft van Volendam, moet het wel een beetje gaan oppassen. Want Volendam kan onderscheppen en overnemen. Slordig hier van Pontus Dabo die zomaar inlevert. Twee man gelijk op die bal van Vitesse. Dat is goed. Boerderkereem zal toch niet tevreden zijn met deze tussenstand. Zal in de rust wel iets gezegd hebben tegen de mannen. Wat meer pit erin misschien, iets feller in de duels. Ondanks het vreselijke weer vanavond. Volendam met het balbezit aan de linkerkant op de helft van Vitesse. Kan het hier gevaar gaan stichten. De bal gaat een paar meter terug. Nu gaat het over rechts. Nordin Bukala heeft wat ruimte voorzet. De 16 in. Wordt gekopt. Wordt ook goed weggewerkt daar door Sikora. Afvallen de bal nog wel voor de thuisploeg. En nu brengen ze even rust terug in het spel. Is het Amavor die de bal breed legt naar de andere centrale. En is het tempo even uit de wedstrijd. Gaat Volendam het nu over rechts proberen.
2: Volendam over rechts. Nu kunnen we dus zien hoe de Volendammers eventueel gaan scoren of niet gaan scoren. Nou, dat hopen we niet. Voorzet, lage voorzet. Die bal komt bij Veerman. Wil hem meegeven, dat lukt dan niet. En dan is het hier Bonna die daar eigenlijk gewoon goed op zijn plek staat. Kon zo snel niet zien of hij die bal nou nog aanraakte. In ieder geval was hij een goede stoorzender. Want die bal die ingeschoten werd door Volendam, die ging naast. Van den Berg hoefde daar ook eigenlijk weinig aan te doen. Hier nu Steffen die de bal naar Van den Berg speelt. Van den Berg die dan de bal een klein tikje meegeeft zodat hij een lange bal naar voren kan geven. Maar waar die bal helemaal heen gaat, ja, naar een duck-out. Maar er staat werkelijk waar helemaal niemand in die hoek van het veld. Geen Volendam speler en geen Vitesse speler. Dus die bal gaat over de zijlijn en de ingooi die is voor Volendam. Die wordt dan genomen, maar dan is het Vitesse wat eigenlijk de heel snel balbezit overneemt. Zit de Steffen die hier voor onze neus de bal aan Van den Berg geeft. En Steffen die het dan vervolgens ook weer aanbiedt. De ruimte heeft hem over de linkerkant naar voren te rennen. Pijnel rent het een kwart van het veld over. Bal gaat dan naar een medespeler. Bal wordt dan vervolgens richting de 16 meter gekopt. Maar dan komt hij op het hoofd van een Volendam speler. Waardoor Volendam het spel over kan gaan nemen. Vitesse probeert daar wel tussen te komen, maar krijgt daar nog niet echt de kans. Bannes die daar druk zet, maar die dat eigenlijk ook niet met heel veel overtuiging doet. Dan is het Volendam wat aan de linkerkant van de rechterkant van het veld oppakt. Nee, linkerkant moet ik dan nu zeggen. De bal wordt naar het midden gespeeld. Volendam probeert dan balbezit te houden, maar de bal wordt te ver vooruit gespeeld. Waardoor Steffen daar de bal kan onderscheppen. En die speelt hem dan slordig naar voren toe. Waardoor die bal over de zijlijn gaat en de ingooi voor Volendam is de nummer 18, Reuven Niemeyer. Ook al een Gelders verleden. Ook niet bij Vitesse overigens, maar bij de ploeg uit Doetinchem. Gooit de bal in. En dan is het hier de nummer 6 van Volendam. Alex Plat die heel veel moeite heeft om drie man van Vitesse heen te komen. En dan wordt daar een overtreding gezien door scheidsrechter Rick Sturm. Is de vrije trap voor Volendam. Meldt alles en nou, bijna alles en bijna iedereen zich in de 16 meter. Staat nog een mannetje 4-5 buiten de 16. Eenmansmuurtje hier van Felipe de Carvalho. Hij staat daar in zijn eentje. Er staat nu nog vijf man. Nou, eentje gaat nu op de 16 meterlijn staan. Fluitsignaal wordt gegeven. Is het Volendam wat een hele hoge, nou, bijna directe intrap doet. De directe vrije trap kan Vitesse er nu uit. Want de bal wordt namelijk door Vitesse weggekopt. Is het hier Vitesse wat er wel uit kan. Maar is het ook daar Mike Klein die bal onderschept en naar zijn eigen keeper speelt. Loopt er aan de zijde van Vitesse inmiddels 5 man warm. Hier ook recht voor onze neus. Daar zit onder andere Alexander Buettner. Zie ik zo te zien bij. Ook Nino Zonneveld loopt hier warm. En verder Yuval Ranon loopt ook warm. Dat zijn de inzetten die Rüdiger Rehm wellicht kan gaan doen. De wijzigingen die hij wil gaan doen. Is het hier oppassen voor Vitesse. Bonna die goed voor zijn man komt. De nummer 18 van Vitesse. Of de nummer 10 dan is dat van Volendam, Niemeyer, maar omdat Bonna goed voor zijn man komt, heeft Van den Berg niet veel moeite om die ballen uiteindelijk op te rapen. Zo rond de penaltystip is het hier wel weer Volendam wat balbezit heeft, maar wat eigenlijk ook de weg naar voren niet weet te vinden. Nick Dodeman speelt de bal dan uiteindelijk maar naar achteren toe. Dan gaat de bal naar het centrum. Gaat die bal uiteindelijk wel naar voren toe, maar die bal is veel en veel te hard. Dodeman blijft er wel op lopen, maar de bal die gaat over de achterlijn heen. En dan kan Van den Berg de bal van de pion pakken en het spel gaan hervatten.
1: Van den Berg dus met de doeltrap. Vitesse neemt er even wel tijd voor. Marcus Steff heeft zich ook in de 5 meter gemeld. Die gaat misschien die doeltrap wel nemen. Ja, dat is ook het geval. Heeft een kort gespeeld naar Van den Berg. Komt Sikora zich aanbieden. Die laat zich zakken. Gaat de bal over rechts. Zumberi daar. De kaas terug op Van den Berg. En dan gaat Vitesse door de as proberen deze keer. Oeh, dan moet je oppassen zeg. Dat gaat net goed. Het is Oualil die daar met veel risico een aanval opzet. Gaat de bal nu over rechts dus. Bonna, dit is goed gedaan door de rechtsback. Die kan meters maken, stoomt ook wat op. Is nu zelfs diep gestuurd door de Cavallo. Maar daar gaat Vitesse slordig om met het balbezit. Paas van Cavallo is niet zuiver. Kan Volendam overnemen. Dat levert het weer heel eenvoudig in. Ja, dan luister je even wat het thuispubliek hier vindt van de wedstrijd. Althans van de eerste helft. Dat konden we in de rust mooi even horen. En het houdt allemaal niet over. Het thuispubliek was absoluut niet tevreden, ondanks die 1-0 voorsprong dus. En ik denk dat dat ook voor Rüdiger Rehm en anders die 400 uitsupporters die zijn meegereisd ook wel geldt. Die kunnen ook absoluut niet tevreden zijn. Vitesse had wel het overwicht van het spel. De eerste helft, maar heeft dat niet om kunnen zetten in een voorsprong. Sterker nog, Volendam staat met 1-0 voor in de 56e minuut. Als Vitesse wel een corner mag gaan nemen. Nou, misschien dan uit een standaard spelsituatie. Want verder heeft Vitesse nog weinig gevaar kunnen stichten. Het gaat een uitdraaiende corner worden. Eén hand omhoog. Dan komt die bal daar rond de penaltystip eigenlijk. Wordt weggewerkt. Afvallende bal nog wel. Kan die bal nog een keer ingebracht worden. Dat is de Carvalho. Dat is een, dit is een schot die ook hoog overgaat. Vliegt niet uit het stadion gelukkig, maar wel hoog over. Huizenhoog over. Dus ook dit eindigt ongevaarlijk en blijft de tussenstand hier in het Henk Kras stadion 1-0.
2: 1-0 voor de thuisploeg. Tussenstanden op de andere velden dan. Als hier Vitesse probeert uit de 16 te komen, dat lukt ook. Wordt druk gezet op de Volendam speler, waardoor het spel een aantal meter buiten de 16 meter verdwijnt. Hier de Selouf die probeert dan toch die 16 weer in te gaan. Het is allemaal bij Heer de Jurjes daar voor de goal. Er wordt daar een voorzet geplaatst, laag over de grond. Die gaat uiteindelijk over de achterlijn heen. En is de corner die is voor Vitesse. Die gaat genomen worden voor ons helemaal in de linkerhoek van het veld. En dan is het toch even lastig kijken voor ons. Eens kijken of het erbij kan gaan staan zonder dat ik alles ondersteboven gooi hier. Staan lukt. Eén hand gaat omhoog. Schot wordt genomen. Bal komt toch wel bij de tweede paal dan uiteindelijk terecht. Wordt doorgekopt. Maar belandt dan uiteindelijk op het dak van het doel. En dus is de bal voor Hidde Jurjes. En kan hij het spel gaan hervatten. Na 57,5 minuut spelen. Gaan we toch even op die andere velden kijken. Almere City, FC Eindhoven 2-0. De Graafschap Jong Utrecht 0-1. FC Dordrecht, FC Emmen 0-2. Heracles is op voorsprong gekomen via een penalty tegen RKC Waalwijk. 1-0. Jonge Ajax VVV nog altijd 0-1. Terwijl Vitesse hier de bal in de verdediging heeft liggen bij Zumberi. Maar dan wordt de bal uiteindelijk naar Van den Berg gespeeld. En dan wordt daar vooralsnog weinig gevaar gesticht. Moet Van den Berg hier wel oppassen, maar dat doet hij. Jong AZ FC Den Bosch 0-1. NAC tegen MVV 1-0. Roda Jong PSV staat nog 0-0. En bij Top Os tegen Helmond Sport is het inmiddels 2-1 geworden voor de ploeg uit Os. Terug hier naar Volendam, waar het dus 1-0 staat voor de thuisploeg. Vitesse drukt wel door. Hier kan Bannenstam de bal aannemen. Die neemt die bal ook aan. Maar op de hoek van de 16 wordt hij ondersteboven geschoffeld. En het lijkt me toch dat scheidsrechter Sturm hier tenminste een vrije trappen vorm moet geven. Het was wel overduidelijk buiten de 16. Dus heel veel meer dan die vrije trap zal er niet in zitten. Er wordt een streep getrokken voor het muurtje. Of dat gaat hij nu doen. Hij is het aan het uitmeten. De halve cirkel voor de vrije trap. Die staat al. Vitesse voert overleg. De Carvalho en Props staan erbij. Om te gaan kijken wie de trap gaat nemen. En wie zich in de 16 gaat melden. De wisselspelers die lopen ondertussen terug naar de dugout. Alexander Buettner doet al een poging om zijn fuchsia hesje uit te trekken. De bal gaat in de korte hoek, maar te kort. Dus de bal belandt dan uiteindelijk in het zijnet. Hard schot, laag over de grond. Maar er had meer zuiverheid in kunnen zitten. Dus is de bal een makkelijke prooi voor Jurjus. En dan zal Reem waarschijnlijk zo gaan wisselen. Hoewel er hier ook een assistenttrainer staan blijft. En het ook zomaar kan zijn dat andere spelers warm zullen gaan lopen. Omdat Reem samen met de assistenttrainers zijn plannen gewijzigd heeft. Wordt in ieder geval buiten de dugout een paraplu opgestoken. Volgens mij, het regent nog heel licht. Het is echt aan het miseren hier nu. Je ziet het in de stadionverlichting eigenlijk bijna niet meer. Ingooien door FC Volendam. Bal wordt meegenomen naar voren. Maar dan is het Vitesse wat daar onderschept. Gaat de bal vervolgens over de achterlijn. Gaan er even de nodige onvriendelijkheden aan komen daarbij kijken. De bal blijft dan in de hoek liggen. Ja, nogal wie dus. Het is daar... Vitesse wat weer een corner kan gaan nemen. Dit keer kunnen we het wel zien. Want die corner die ligt in de rechterhoek van het veld. Vanuit Vitesse perspectief gezien. De bal wordt ingedraaid. Komt voor de doelmond terecht. Kopbal. Maar dat is meer op een Volendam hoofd dan op een Vitesse hoofd. Waardoor die bal uiteindelijk buiten de 16 gaat. Vitesse weet die bal ter hoogte van de zijlijn wel binnen te houden. Harde voorzet. Maar te hard die gaat aan iedereen voorbij bij de tweede paal. En die stuitert buiten de lijnen van het veld. En dan kan Volendam in gaan gooien.
1: Ja, zien we weer een aantal wisselspelers deels nieuw langs de zijlijn gestuurd worden. Maar ook teruggestuurd worden. Achitar onder andere, maar ook Maarschalk zien we nu warm lopen. Dat betekent dat Rudiger Reem niet tevreden is. En dat snappen we allemaal, want het staat nog steeds 1-0 voor Volendam. Dus dan zal Vitesse absoluut niet tevreden zijn om met 0 punten weer terug te keren. Toch een flink stuk rijden. En het zal toch een keertje droog worden vanavond. Daar lijkt het langzaam wel op. Misschien biedt dat ook perspectief voor het spel van Vitesse. Gaan de jongens misschien wel beter voetballen. Banners wordt nog weinig in stelling gebracht. En dat is toch de man van de 9 doelpunten. Dus die zou het toch moeten gaan doen vandaag. Als Volendam een aanval probeert op te zetten aan de rechterkant van het veld. Gaan we nu eerst wisselen. Dat gebeurt precies achter de dugout. Het is de wissel aan de kant van Volendam. Nummer 6 gaat eraf, dat is Alex Plat. En nummer 2, Precious Ugwu. Die komt voor zijn plaats in het veld. Precious, prachtige voornaam. Ugwu dus in het veld met nummer 2. En Alex Plat verlaat het veld namens Volendam. Dat betekent dat er aan de zijde van Vitesse nog even geen wissels zijn doorgevoerd. Dan staat die inworp nog steeds voor Volendam aan de rechterkant. Op de helft van Vitesse gebeurt allemaal voor onze neus hier. Als Dodeman zijn directe tegenstander voorbij wil. Seloef die ertussen zit. Steekt zijn hand omhoog naar de grensrechter. Die bal is voor ons. Maar de grensrechter luistert daar niet naar. Betekent dat de inworp nogmaals voor de thuisploeg is. Dan is die Ugwu de man die ook gelijk de inworp mag gaan nemen. Hoog wel. De 16 in. Moet Vitesse daar wel even opletten. Dat die bal weggewerkt kan worden. Oualil wordt daar vastgehouden. Ja, terecht. Goed gevlacht door de grensrechter. De scheidsrechter luistert naar zijn assistent. Geeft een vrije trap voor Vitesse in de hoek. Dat betekent dat Conner van den Berg die bal gaat nemen. Zal een lange bal gaan worden richting de voorhoede van Vitesse. Vitesse dat nog een half uur de tijd heeft om aan te zetten en meer gevaar te stichten. Wellicht dat de wissels voor wat dreiging kunnen zorgen. We gaan het zien. 1-0, 63 minuten gespeeld.
2: 63 minuten op de klok. Vitesse in balbezit met Steffen. Steffen die hem over de rechterkant gaat spelen. Of in ieder geval richting de rechterkant naar Zumberi. Zumberi die dan naar voren speelt. Maar dan vervolgens de bal ook terugkrijgt. Zijn medespeler voelt te veel druk in de rug. En kan ook niet omdraaien. Dus speelt de bal dan weer naar achteren. Datzelfde gebeurt opnieuw. Bonna loopt wel door. Maar die krijgt de bal niet mee. Is het Van den Berg die de bal teruggespeeld krijgt. Sikora heeft zich in laten zakken. Die geeft de bal dan met een tikkie mee aan Tenu. Maar die wordt vervolgens ondersteboven gelopen. Onder de ogen van de scheidsrechter. Die geeft we zeggen de vrije trap mee aan Vitesse inderdaad. Dat lijkt me toch ook niet meer dan terecht. Steffen die de vrije trap snel neemt. Wel een aantal meter verder naar achteren. Op de rand van de 16 meter. De overtreding die gebeurde toch echt wat verder naar voren toe. Van den Berg krijgt de bal van Steffen. En die maakt geen haast. Nu trapt hij de bal ver voor zich uit. Bannes die daar probeert die bal aan te nemen. Maar die wordt behoorlijk weer in zijn rug gezeten. Krijgt de bal wel op het lijf. Dan kan er vervolgens niet zo heel veel mee. En zit uiteindelijk Bannes wel achter zijn mannetje aan. Maar dat mannetje speelt de bal af op Jurjes. En dan speelt Jurjes de bal weer naar voren toe. Is het hier Volendam wat een breedtepaas legt. Maar dan probeert de Vitesse-speler tussen zitten. Maar die glijdt uit op het natte veld. Dan kan Volendam naar voren toe over de rechterkant voor de Volendammers. Dan laat Niemeyer de bal lopen. En dan had hij beter vanuit Volendam perspectief niet kunnen doen. Want het is Sjomberi die daar klaar staat om die bal op te vangen. En die poeiert de bal dan naar voren toe. Uiteindelijk is het dan wel Volendam wat balbezit veroverd. Dan gaat de Carvalho zich daarmee bemoeien. Want er wordt daar in een driehoekje gespeeld. En dat is niet naar de zin van de speler uit Arnhem natuurlijk. Die wil zorgen dat zijn ploeg minimaal op 1-1 gaat komen. Daar heeft Vitesse nog een goede 26 minuten voor. Is het Volendam wat daar wel het balbezit houdt. Maar ook de ballen achterin rond speelt. Het zou de vijfde winstpartij betekenen voor de Volendammers. Mocht de stand zo blijven. Maar als je Vitesse natuurlijk niet van plan. Orleans zet druk. Probeert met de bal te ontfutselen. En terwijl hij dat doet ondertussen alvast maar naar voren te lopen. En aangezien zijn tegenstander naar achteren loopt gaat dat prima. Maar dan wordt besloten om de bal op Jurjes af te spelen. En gaat Volendam het over links proberen. Ook daar zit eigenlijk weinig haast in. Bal gaat weer terug naar het centrum van de verdediging. Naar Blondo. Die speelt hem dan vervolgens nog maar eens wat verder naar rechts. En dan gaat de bal helemaal richting de zijlijn. Maar dan wordt er ook nog steeds niet echt naar voren gespeeld. Volendam lijkt het op dit moment wel prima te vinden. Zoekt wel naar een opening. Maar kan hem met een 1-0 voorsprong nog niet echt vinden.
1: Ja, zitten we in de 66e minuut en is het nog steeds 1-0 voor de thuisploeg. Kun je toch wel stellen dat Vitesse absoluut niet goed de kleedkamer uit is gekomen. Je wilt toch iets bewerkstelligen na zo'n tegentreffer op slag van rust. Maar Vitesse heeft daar nog heel weinig tegenover kunnen zetten. Ook nu weer slordige kaats, balverlies op de helft van Volendam. Dus dan zullen de wissels misschien voor wat dreiging kunnen gaan zorgen. Maar tot nu toe is het heel matig wat Vitesse laat zien hier in Volendam. En kan ook de thuisploeg er nu weer vandoor gaan. De centrale middenvelder die daar echt heel veel meters kan maken zonder dat hij wordt aangevallen. Dus het is echt wel tijd voor actie nu bij Vitesse. Persis Oekbu heeft zich wat naar het middenveld laten zakken nu. Bal gaat een aantal keer rond en Vitesse vindt het prima. Behalve Bannis, die gaat dan nu toch wel druk zetten. Wordt daar de nummer 10 van Volendam, nummer 18 aangespeeld. Reuven Niemeyer, die is de bal eenvoudig kwijt. En dan kan Vitesse aan de rechterkant ter hoogte van de middenlijn een inworp gaan nemen. Bonna is degene die dat gaat doen. Dan probeert Bonna een kaats aan te gaan. Maar ook dit loopt weer uit tot niets. En dat betekent dat Volendam het spel kan over gaan nemen. Ik kan me niet voorstellen dat Rudiger Reem tevreden is tot wat hij tot nu toe gezien heeft. Jammer toch wel. Laatste wedstrijd van de eerste periode. Het gaat niet ergens meer om. Dus doe dan maar vanavond. Maar het valt tot nu toe echt wel tegen. Als Volendam hier een corner wil. Maar de grensrechter wil daar niet aan. Dus geeft een doeltrap. Een klein beetje protest hier. Van de bezoekers. Nee, sorry. Van de mensen die hier komen kijken. Voor de thuisploeg natuurlijk. Doeltrap dus voor Vitesse, Conor van den Berg en Mark Steffen. Die gaan een kaats aan. Het gaat kort. Volendam zet druk in de 16. Dan moet Vitesse naar links uitwijken. Dat doet het ook. Tenu, die Bannes probeert in te spelen. Ja, die wordt toch lastig in stelling gebracht vanavond. Dit is heel slordig uitverdedigen. Het geboel hier een beetje om mij heen. Wij zitten weliswaar op de perstribune, maar ook met een hoop supporters van Volendam om ons heen. Wordt Selouf nu ingespeeld op de helft van Volendam. Zit hier misschien iets in voor Vitesse. Linkerkant nu. Tenu. Een kaartje met Selouf. Dat moet een 1-2'tje gaan worden. Selouf gaat toch zelf. Kap naar binnen. Dan speelt hij Bannes in. Een kaartje. En ook dit wordt weer ongevaarlijk eigenlijk. De kaats is onzuiver en rolt zo over de achterlijn. En dat betekent dat Hidde Jurjes een doeltrap kan gaan nemen.
2: Dat doet hij snel. In de breedte. Dan gaat Volendam vanuit die breedte wel naar voren toe. Via de rechterkant. Nick Dodeman biedt zich aan. Maar krijgt die bal nog niet echt aangespeeld. Wijst ook een beetje naar het midden toe. Uiteindelijk gaat die bal hoog naar voren toe. Moet Dodeman lopen, maar dat heeft helemaal geen nut. Want Tenu staat precies onder de bal en kan hem koppen. Doet hij wel in de voeten van Henk Veerman. Ja, daar kan hij in dit geval misschien ook niet zo heel veel aan doen. Zit Vitesse er daar wel goed tussen. Loopt Henk Veerman echt totaal zinloos een Vitesse-speler ondersteboven. Geeft hem gewoon een duwtje in de rug. Scheidsrechter Sturm die loopt ondertussen door. Vitesse-speler die blijft hier liggen met de handen voor het gezicht. Zit hier oppassen inderdaad achterin. Terwijl hier dan uiteindelijk toch gefloten wordt. Omdat hier Steffen op... Het is inderdaad Steffen die op de grond blijft liggen. Die komt nu wel iets overeind. Maar het was een totaal onnodige duw hier van Henk Veerman. In de rug van Steffen. Het is nu ook Sturm die zich meldt bij Veerman. Even een verhaal gaat halen. Want wat is hier gebeurd? Wat was er aan de hand? Het is de scheidsrechter dus niet ontgaan wat hier gebeurd is. Maar hij heeft het spel wel door laten gaan. Gaan nu de wisselspelers van Vitesse richting de bank. Er zal daar zometeen toch een wissel aan gaan komen. Er gaat hier inderdaad een hesje uit. En ook een trainingsjackie uit onder de dugout. Kan alleen van deze afstand niet zien bij wie dat gebeurt. Jurjus die hervat ondertussen het spel. Wordt een bal richting Volendam speler gespeeld. Die speelt hem vervolgens door naar de linkerkant. Maar heel slordig waar ook een Vitesse speler staat. En dan gaat de bal over de zijlijn. Is het wel via de voet van een Vitesse speler. Waardoor Volendam in mag gooien. Dan gaat de bal eigenlijk in dezelfde richting terug. Ligt hij bij Jurjus in de voeten. Die speelt de bal dan naar voren toe. Op het hoofd van Dodeman. Maar daar staat Tenu achter. En die kopt de bal eigenlijk terug. Is het hier een gevecht om de bal, ook in de ploeg bij Vitesse te houden. Dat lukt dan uiteindelijk via een ingooi. Is het hier Vitesse wat met Tenu die bal naar voren probeert te spelen. Bal wordt aangenomen door de Cavallo. Die kan met een hakballetje die bal naar voren spelen. Die houdt de bal dan ook wel bij zich. Maar uiteindelijk geeft hij hem net een te hard tikje mee. Waardoor de bal voor de verdediging van Volendam is. Die kan dan weer uit gaan verdedigen. Doet dat hier ook met Dodeman en Veerman. Maar het is uiteindelijk Veerman die met het grote lijf van hem 2-3 man van Vitesse te sterk af is. Wordt ten koste van een ingooi. De bal gaat via een Vitesse-speler over de zijlijn. Is de ingooi dus voor Volendam. Er wordt niet echt haast meegemaakt. Er wordt gezocht, gekeken en geprobeerd vrij te lopen. Dodeman doet het dan het beste. Krijgt de bal ook aangespeeld. Heeft wel Tenu in zijn nek. Gaat die bal opnieuw over de zijlijn. Is de ingooi wel weer opnieuw voor Volendam. Maar wat er gebeurde, dat gebeurde achter het dak van de dugout. Dus het zal allicht wel kloppen. Dan is het hier oppassen, want Volendam gaat eruit. Bal wordt makkelijk doorgekopt. En dan heeft Niemeyer eigenlijk een hele rare breedtepaas met de buitenkant van de voet in zijn voeten. En dan is dat een hele makkelijke prooi voor Zumberi en Bonna. En dan kan Vitesse naar buien naar voren spelen. Wordt er hier een speler van Vitesse ondersteboven gelopen. Mag het spel allemaal doorgaan. Wordt geklapt door het thuispubliek. Het is een rechtmatige tackle die daar ingezet wordt. En dus kan Volendam weer naar voren gaan spelen. Gaat dat over de rechterkant gebeuren. Trekt Owusu hier naar binnen toe. Maar dan wordt de Carvalho onderschept dan vervolgens die bal. Dan kan Vitesse naar voren toe. Er is heel veel ruimte. Maar de bal gaat wel door het midden waar dan niet per se veel ruimte is. Het is hier Vitesse wat doorloopt met de Carvalho. Dan vangt daar Vitesse ook met Salouf weer op. Dan gaat die bal uiteindelijk wel over de achterlijn. Had wellicht meer ingezeten, maar Vitesse probeert toch de tanden weer wat te tonen. En weet dat het nog een minuut of 20 heeft om die achterstand om te draaien.
1: Ja, een van de eerste keren dat Volendam echt wel ruimte laat vallen in de defensie. Zat zeker meer in voor Vitesse. Carvalho die zijn directe tegenstander niet voorbij komt. Als we even de administratie bij moeten gaan werken. Nino Zonneveld in het veld komt namens Vitesse. En de Carvalho die het veld gaat verlaten levert Vitesse dus wel wat in op die snelheid. Want Carvalho is een snelle speler. Maar goed, Zonneveld kan ook misschien wat dreiging gaan brengen nu. Die corner die staat nog voor Vitesse. Die gaat genomen worden. Indraaiend vanaf de linkerkant dus. Hoge bal. Hidde Jurjus bokst weg. Afvallende bal nog voor Tenu. Die mist de bal compleet. Maar weet nog wel het balbezit te behouden voor Vitesse. Komt er nog een voorzetje weer terug. Dat moet dan nu wel gebeuren. Ja, dit is een prima bal. Richting tweede paal kan doorgekopt worden. Ja, makkelijk kopballetje wel voor doelman Hidde Jurjus. Vind ik toch dat Rüdiger Rehm lang wacht met wissels inbrengen. 70ste minuut. We zitten eigenlijk 70 minuten naar een zeer matig Vitesse te kijken. En na 70 minuten besluit Rüdiger Rehm dan in te grijpen met één wissel. Felipe de Carvalho eruit en Nino Zonneveld erin. Ja, blijkbaar heeft Rüdiger Rehm dan toch niet heel veel vertrouwen in wat er nog op de bank zit. Of er zullen andere redenen voor zijn. Ja, hoe dan ook. Vitesse dat weinig creëert, ook in de tweede helft tot op heden. Gaat hier een vlag omhoog bij de grensrechter. Dus dat betekent dat Volendam een vrije trap mag gaan nemen. Maar er is wat onduidelijkheid over wat het nu precies is. Is het een vrije trap of een inworp? Dan zit Zonneveld er nog weer even tussen met een voetje. Dus het duurt allemaal wat langer. Het is een inworp uiteindelijk. En voor Vitesse nog wel. Nou, dat is toch gunstig. Bonna wordt daar omver geduwd. Gezien door scheidsrechter Rick Sturm. Kan Vitesse een vrije trap gaan nemen. Gaat het eerst even terug naar Steffen. En dan snel naar de linkerkant. Dit is Tenu. Die heeft aardig wat ruimte. Misschien kan hij wat gaan creëren. Het is Selouf, zie ik. Die draait naar binnen met rechts. Dus een goede kaats. Maar kan niet echt lekker doorgetikt worden. Afvallen dan wel nog wel voor Vitesse. Zumberi diep op de helft van Volendam. Voorzetje laag. Kan ook weggewerkt worden. En het is ook ter verdienste van de defensie van Volendam. Dat ook gewoon prima staat. Twee grote jongens achterin. Dus door de lucht wordt het echt een lastig verhaal vandaag. Vandaar dat we waarschijnlijk veel lage voorzetten zien van Vitesse. Nu Zonneveld dan met een hoge bal richting de tweede paal. Ja, dit wordt lacherig becommentarieerd eigenlijk door de supporters hier in het stadion. Uitvak heeft er nog wel alle vertrouwen in. Nog steeds alle vuistjes omhoog daar. Nog wat zangkoren vanuit het uitvak. En de trommels komen uit het thuisvak. Er is een rare kaats hier van de defensie van Volendam. Peter Jurjus. Die denkt ik peer die bal nu even weg. Want anders wordt het me te benauwd. En dan heeft Volendam het balbezit. Wordt er een overtreding gemaakt door Henk Veerman. En kan Vitesse een vrije trap gaan nemen ter hoogte van de middenlijn.
2: Is het Sikora die daar die vrije trap neemt? Speelt de bal af op Zumberi. Zumberi zoekt ruimte, vindt dat aan de rechterkant. Gelap gelijke hoogte met hemzelf bij Bonna. Bonna vindt dan geen ruimte en die speelt de bal helemaal terug naar Van den Berg. Van den Berg op Steffen. Steffen die dan om zich heen kijkt en probeert die bal naar voren te spelen. Kiest uiteindelijk toch voor de bal breed op Sikora. En dan gaat die bal wel uiteindelijk naar voren toe richting Dabo. Dabo kan dan ook niet verder naar voren. Dus dan gaat die bal terug naar rechts waar Zumberi dan even helemaal staat. Dan krijgt die bal weer bij Van den Berg. En dan ziet Steffen die de bal aangespeeld krijgt ruimte op links via Selouf. Selouf die naar links gaat. Of links staat eigenlijk. Die de bal dan terugspeelt naar de as. En dan vervolgens met Tenu samen. Die Tenu die ook op links staat. Maar dan met Selouf samen de bal helemaal echt best wel snel ook naar voren krijgt. Bal in de 16. En terwijl ik met mijn stem omhoog ga. Wordt de bal breed weggetikt door Vitesse. Of door Volendam in de 16 meter ter hoogte van de penalty stip. En dan wordt er ook nog een overtreding gezien. En is de vrije trap voor Volendam. Kan Hidde Jurjus dat gaan doen? Doet hij ook. Het balletje gaat schuin naar voren toe. En dan uiteindelijk helemaal naar de linkerkant van het veld. En dan ligt daar ruimte voor Volendam. Hoewel het is 1 tegen 4. 4 van Vitesse wel te verstaan. En dan moet Volendam toch ook weer terug naar achteren. Gaat die bal terug naar het centrum van de verdediging. Bal uiteindelijk door naar rechts. Wordt geprobeerd om het over de rechterkant weer te gaan proberen. Daar staat Tenu zich breed te maken. Waardoor de bal terug moet naar de as. Maar in de as is het ook Vitesse met Zonneveld die daar dwars zit. Maar uiteindelijk komt alles en iedereen er toch wel doorheen. Is het op de achterlijn een voorzet. En dwarrelt die bal eigenlijk de goal in. Vitesse staat hier niet sterk te verdedigen. Laat een mannetje vrij lopen. De nummer 7 van Volendam. Nick Dodeman die kan die bal dan ter hoogte van Conor van den Berg voorgeven. Het is een heel slap schot wat Volendam daar plaatst. Maar het dwarrelt en het rolt bij de tweede palen. En zomaar net over de doellijn heen. Daar stond niemand meer van Vitesse. En van den Berg kon die goal alleen maar, of ja, die bal alleen maar de goal inkijken. En waar Vitesse hier eigenlijk toch wel druk probeerde te zetten om die 1-1 te maken, maakt Henk Veerman hier de 2-0 voor de thuisploeg. En is er voor Vitesse heel veel werk aan de winkel. Om nog met minimaal 1 punt terug te gaan naar Arnhem. Vitesse staat dan uiteraard ook alweer klaar om af te gaan trappen. Loopt Selouf vanaf de bank weer naar de middencirkel toe. Die heeft waarschijnlijk een aanwijzing gekregen. Er wordt ook gewisseld aan de zijde van Vitesse. Oualil die gaat eraf. Buettner die komt erin. En dan wordt er nog één keer gewisseld. Pontus Dabo gaat er ook af. En voor hem in de plek komt Eduard Probst. En dan is het eens kijken wat Rüdiger Rehm daarmee kan gaan doen. Of in ieder geval zijn mannen wat die daarmee kunnen gaan doen. Een extra verdediger ook toch wel erbij. Maar ook een die hard kan lopen en ook wel kansen af kan maken. Misschien ook het breekijzer kan zijn die deze wedstrijd wellicht nodig heeft. Want het is niet het allerbeste spel wat Vitesse hier laat zien. De bal gaat via Jurjus naar voren toe. Probeert Soumberi daar die bal weg te koppelen. Of in ieder geval op het hoofd te krijgen. Dat lukt hem niet. Maar achter hem staat Marcus Steffen nog. Die kan dan helemaal naar de zijlijn lopen. Wil die bal dan weer naar voren peren. Maar dat doet hij wel over de boarding.
1: Ja, ik denk dat de credits voor deze aanval van Volendam toch wel naar Younes El Meftahi gaan. Die heeft een prachtige dribbel in huis door de as van het veld. Die speelt zo een aantal spelers voorbij. Brengt ook veel snelheid in die aanval. Hij geeft vervolgens die bal af op Nick Dodeman aan de rechterkant. Die geeft hem laag voor naar Henk Veerman. Met zijn 10e doelpunt dit seizoen achter het standbeen langs. Wordt nog wel aangeraakt, maar Van den Berg kansloos. En zo staat Volendam op een 2-0 voorsprong. Dan lijkt het doek toch wel gevallen vanavond voor Vitesse. 79e minuut, 2-0 achterstand. Volendam verdedigt heel degelijk. Vitesse maakt weinig echt gevaar in deze wedstrijd tot nu toe. Creëert weinig gevaar. En ook Volendam weer de laatste minuten weer met het balbezit. Vitesse lijkt redelijk aangeslagen door die 2-0. Rudiger Reen probeert er nog wel wat tegenover te zetten. Met de inkomst dus van Probst en Büttner. En een klein wondertje moet er nog gebeuren als Vitesse hier een resultaat wil gaan boeken. Volendam met het balbezit nu. Diep op de helft van Vitesse. De rechtsback Precious Ugwu die daar indribbelt. Dit is een lage paas. Randje 16 kan weggewerkt worden. Oh, Volendam. Goed dit zeg. Veerman wordt gevaarlijk in stelling gebracht. Maar wordt verdedigd door Soumberi. Dodeman misschien nog? Nee, toch niet. Gevaar even geweken voor Vitesse. Kan dan uitverdedigen. Heel slordig gedaan dit door Probst zeg. Balverlies Vitesse op eigen helft. Hoge voorzet de 16 in. Veerman staat buitenspel. De bal vliegt wel in het doelpunt, in het goal. Maar de grensrechter had zijn vlag al omhoog. En de scheidsrechter geeft gehoor aan dat signaal. Dus blijft het hier 2-0. En gaat deze treffer niet door van Volendam. Mag Van den Berg die vrije trap gaan nemen. Doet dat ook snel. Lange bal, hoog. Ja, dan moet Bannes misschien dat duel gaan winnen. Ja, dat lukt niet. Want het is gewoon een hele fysieke ploeg, Volendam. En dat blijkt vanavond ook maar weer. Vitesse heeft er echt veel moeite mee. Gaat het nu nog over links proberen met een inworp. Het balletje gaat terug naar Marcus Steffen. En wellicht dat Vitesse nog iets kan gaan opzetten. Sikora nu, linkerkant van het veld. Dan wordt er een paar keer heen en weer gekaatst. Selouf die zich laat zakken. Wil de bal toch ook nog een aantal keer gaan raken. Wordt ook niet veel in stelling gebracht in de tweede helft. Dan nu over links, overtreding. Standaard spelsituatie zou nog kunnen. Dat is de eerste gele kaart aan de zijde van Volendam vanavond. Voor de invaller Precious Ugwu kan Vitesse een vrije trap gaan nemen. Dat gaat natuurlijk Büttner doen vanaf links. Uitdraaiende vrije trap. Moet eerst even wachten totdat iedereen staat. Bijna iedereen in het strafschopgebied van FC Volendam. Wordt best wel tijd genomen hier. Scheidsrechter moet ook nog op de juiste plek gaan staan. Alles en iedereen op de helft van Volendam. Behalve Conner van den Berg nog op eigen helft. Daar komt die vrije trap dan. Büttner, één hand omhoog. Bal richting de tweede paal dit keer. En die wordt weggekopt door de lange bomen in de defensie van FC Volendam. Afvallende bal is voor Selouf. Een aantal scharen verder weet hij Nino Zonneveld te bereiken. Zitten we aan de rechterkant. Slordige paas hier van Nino Zonneveld. Kan eenvoudig worden overgenomen door FC Volendam. 2-0, 82e minuut. We gaan zien of Vitesse er nog iets tegenover kan zetten.
2: Ja, en terwijl het hier ook weer begint te regenen in Volendam. Is dat ook eigenlijk wel hoe we de wedstrijd kunnen samenvatten. Regenachtig, nat en niet al te best. Maar ja, je weet nooit hoe het balletje rolt. Je kunt er in 9 minuten toch zomaar natuurlijk 2 of 3 inperen. We hebben wel eens gekkere dingen gezien. Ik noem nog even een, wat was het ook alweer? 3-3 op de hertgang tegen Jong PSV en een paar seizoenen geleden. Waar heel veel doelpunten toch vlot achter elkaar vielen. Maar goed, dat is niet de wedstrijd van nu. Het is hier Van den Berg die goed uitkomt en daarmee het gevaar uit de aanval haalt. Het bal komt ook op het hoofd van Bannes. Van wie we ook nog niet veel gezien hebben deze wedstrijd. Maar hij wordt ook wel ontzettend goed afgestopt. Daar is ook niks van te zeggen. Maar hij kan daar niet onderuit voetballen. Het is hier de Volendam wat probeert balbezit te houden. De speler zit inmiddels op de grond en het lukt hem ook. Is het hier de vrije trap ook voor Volendam. Die snel en kort vooral ook genomen wordt. Op het as van het veld, door de as van het veld gaat die bal terug naar achteren. En dan uiteindelijk naar voren naar Dodeman. Die zoekt ook ruimte om naar voren te gaan. Dat gebeurt dan hier ook. Dan heeft Vitesse alle moeite om dat bij te houden. Reem te houden. Reem laat nog steeds 4 man warm lopen. Daar loopt onder andere ook Matthijs Marschalk weer bij. Stier

0: jongens opschieten. Wordt hier de vrije trap genomen door Jaber El Maftani. Wordt er geprobeerd te koppen. Dat lukt dan niet. In tweede instantie is er wel een schot. Maar dat spat uiteen op de lat. En komt Vitesse daar heel goed weg. Want Van den Berg stond ver voor zijn goal. En zou niks meer tegen dat schot hebben kunnen uitrichten. Maar het vizier staat niet genoeg op scherp bij Volendam. En dus gaat die bal op de bovenkant van de lat. De tribune in. Kan Vitesse weer uit gaan verdedigen. Doet dat met Steffen. En vervolgens ook met Selouf. En die speelt dan helemaal naar rechts naar Zomberi. Want er ligt heel veel ruimte voor Vitesse. Daar kan Bonna naar voren gaan. Speelt de bal dan naar het midden. Naar Zonneveld die zich daar aanbiedt. Probeert die bal dan met een 1-2'tje weer op Bonna te spelen. Dat lukt dan vervolgens niet. Want er zit een Volendam-speler met een been tussen. Die loopt eigenlijk letterlijk in de lijn van dat schot. En daardoor komt het schot niet aan. Kan Volendam in de omschakeling ook nog niet echt heel veel brengen. En dat wordt hier... Volendam van de bal afgezet door Sikora. Maar daar wordt een overtreding bij gezien door de scheidsrechter. En dus is de vrije trap voor de Volendammers. En die kunnen dat dan gaan doen. Dodeman die speelt die bal dan uiteindelijk naar achter. Eigenlijk ook een beetje van ja, het is dat ik een vrije trap moet nemen. Laat ik het dan maar doen. En dan speelt Volendam de bal achterin rond. Ligt die bal nu rond de middenlijn. Gaat het over de linkerkant naar voren toe langs. Solomon Bonna die zich dan vervolgens wel bij zijn mannetje meldt. Die vervolgens niet naar voren kan voetballen. Gaat die bal naar achteren toe. Via Jaber El Maftani gaat die bal uiteindelijk weer helemaal de verdediging in. Laten we even kijken naar de scorers op de andere velden. Terwijl de bal hier achterin rondgaat. Almere City staat met 3-0 voor tegen FC Eindhoven. De Graafschap met 2-1 tegen Jong Utrecht. FC Dordrecht staat 3-0 achter bij FC Emmen. Emmen staat dus voor. Heracles Almelo, RKC Waalwijk is inmiddels ook 3-0. Jong Ajax staat nog met 10 man op het veld. Daar is een rode kaart gevallen. Staat het 0-3 voor VVV Venlo. Jong AZ staat thuis achter tegen FC Den Bosch 0-1. NAC staat thuis nog voor tegen MVV met 1-0. Roda Jong PSV is 1-1. En Top Os heeft net ook weer gescoord tegen Helmond. Daar staat het 3-1. En hier in Volendam staat het na 85,5 minuut spelen. Dus 2-0 voor de thuisploeg. En is het Volendam wat ook naar voren probeert te spelen.
1: Heracles dus met 3-0 voor. Hetzelfde geldt voor Almere City. Maar dat heeft helaas voor Almere geen zin meer. Heracles dus 3-0 voor. Dat betekent dat zij de periodetitel gaan pakken. Lijkt mij ook verdiend met 8 overwinningen uit 10 wedstrijden. Een gelijkspel en een verliespartij. Als Rudiker Reem nog een keer gaat ingrijpen. Er wordt een wissel doorgevoerd. 2 zelfs. Het is Bonna met de gele kaart die van het veld afgaat. Er komt Yuval Ranon voor in zijn plaats. En ook Tenu die heeft het veld verlaten.
2: En nummer 22, Shamaro
1: Tenu. En in zijn plaats, ja, er komt nog iemand voor. Dat kan ik u wel vertellen, maar dat wordt ons even niet duidelijk. Ik ga eens even kijken wie dat is geweest. Nou, het spel is weer hervat. Het is Koen Teveluwe die voor hem in de plaats is gekomen. Dan hebben wij de administratie ook weer bijgewerkt. Nummer 38, Koen Teveluwe. Nou, dan zullen deze 11 namen toch moeten gaan doen. 5 minuutjes, misschien nog wat extra tijd. Kan Vitesse nog 2 goaltjes maken? Nou, het lijkt eigenlijk te mooi om waar te zijn. Wie weet, Vitesse met het balbezit aan de linkerkant van het veld. Nu Yuval Ranon. Eerste balcontact voor hem, linkerkant. Weet er een ingooi uit te slepen voor Vitesse. Op de helft van Volendam inmiddels zitten we aan de linkerkant. Gaat waarschijnlijk Buettner die inworp nemen. Is inmiddels gebeurd. Marcus Steffen mag de bal in ontvangst nemen. Gaat het spel verleggen naar de rechterkant. Uitvak van de Vitessenaar is ietsje stiller geworden. Maar ik zie nog wel wat handjes omhoog. Houden de moed erin vanavond. Zullen toch ook nog van die busreis terug wat moeten maken. Dit lijkt me een gele kaart, scheidsrechter. Voor die speler van Volendam. Wordt daar, was toch een flinke tik die uitgedeeld wordt. En dat heeft scheidsrechter Sturm goed gezien. De speler van Volendam wordt er ook bestraft met een gele kaart. Ja, het gebeurt allemaal ver weg van ons. Dus u houdt van ons nog te goed wie dat dan is geweest. Als Vitesse nog een vrije trap mag gaan nemen daar. Het is Mike Klein overigens met de gele kaart. Kan Vitesse misschien via deze vrije trap nog gevaarlijk gaan worden. Aan de rechterkant van het veld. Bal wordt ingedraaid met links. Buettner achter de bal. Meldt iedereen zich in het strafschopgebied van Volendam. Scheidsrechter moet ook nog even de juiste positie innemen. En dan mag het allemaal gaan plaatsvinden. Wellicht nog kan Vitesse de spanning terugbrengen in de wedstrijd. Vrije trap laat even op zich wachten. En dan mag die eindelijk genomen gaan worden. Dat gebeurt dan nu. Alexander Buettner hoog de 16 in. Dit is knap verdedigd. Acrobatisch door Volendam. En is er ook een overtreding.

0: Training gezien blijkbaar door Sturm. Dat betekent dat dit gevaar voor Volendam ook is geweken. Vitesse dat geen gevaar kan stichten uit deze vrije trap. En gaat Volendam nog wat wissels doorvoeren.
1: Ja, Volendam gaat nog wisselen. Daar gaat Younes Jaber El Maftahi er vanaf. En daar komt dan voor in de plaats Mohamed Belfouai. Terwijl het stadion hier ook al leeg loopt. Als ik zie hoe de tribune tegenover ons vol zat voor de wedstrijd. Daar zitten nu echt oranje plukken in te zien. Doelpuntenmaker Henk Veerman gaat er ook af. En Frederik Iler komt voor hem in de plaats. Nou, dan heeft Vitesse nog een paar minuten om nog iets aan die 2-0 achterstand te doen. Op zijn minst een eregoaltje te maken. Nou ja, dat is eigenlijk maar gewoon 45 seconden wat ze hebben in de reguliere speeltijd. 90ste minuut loopt. Die gele kaart daarnet was overigens voor Mike Klein in de 88ste minuut. Het is wel bijzonder om te zien dat de gele kaarten van Vitesse hier wel op de schermen verschijnen. Maar de gele kaarten van de Volendam-spelers niet. Maar eigenlijk alleen van de Volendam-spelers de wissels en de doelpunten nog maar gezien. Ik zie hier een hele rare terugspeelbal, halve voorzet in de richting van den Berg. Die hoeft eigenlijk niks anders te doen dan op de juiste plek te gaan staan en de bal uit de lucht te plukken. Harde bal naar voren toe, bijna op de rand van het andere 16 meter gebied. Wordt vervolgens doorgekopt, maar dat is te hard en te onzuiver. Waardoor Volendam daar die bal kan overnemen. Volendam dat in één keer de geest gekregen lijkt te hebben. Ingooi die vervolgens valt, wordt heel snel genomen. Wordt met een karate trap naar voren gespeeld. Is het wel Vitesse wat hier onderschept. Maar ook Volendam wat vervolgens weer onderschept en ook balbezit weet te houden. En misschien horen u het op de achtergrond de stadionspeaker al zeggen. De extra tijd die bedraagt minimaal 3 minuten. 3 minuten voor Vitesse om tenminste gelijk te maken. Maar ja, dan zal het toch eerst wel die 2-1 moeten vallen en moeten maken. En terwijl Volendam in balbezit is, zal dat toch erg lastig worden. Moet Vitesse hier eerst balbezit zien te heroveren. Dat probeert het met Zumberi en met Bannes, die ook een stuk naar achteren gezakt is. Nou, dan is er een onzuivere paas van Volendam voor nodig om Zumberi eerder bij de bal te laten zijn. Maar die wordt dan vervolgens heel makkelijk van de bal gezet. Is het oppassen hier voor Vitesse? Is het oppassen voor Vitesse? Maar het is een schot van buiten de 16 meter van FC Volendam. En een katachtige redding van den Berg. Hij ranselt die bal uit de bovenhoek. Gaat wel ten koste van een corner, maar de bal zit in ieder geval niet in de goal. Waardoor het na 91 minuten spelen op dit moment nog 2-0 staat. Maar zoals gezegd is er wel een corner voor Volendam. Is het hier Nick Dodeman die klaar gaat staan om die corner te nemen. Scheidsrechter fluit dat de corner ook genomen kan gaan worden. Het wordt een lange corner. Want alles en iedereen staat eigenlijk in de 16 of op de rand van de 16. De bedoeling is bij de eerste paal. Gaat één handje omhoog. De bal komt op de 5 meterlijn. Kopbal midden voor de goal. Maar die gaat rakelings over de lat heen. Van den Berg jaagt alles en iedereen naar voren toe. En schiet de bal heel hard naar voren. Naar de rechterkant van het veld waar al net een Volendam speler staat. En dan is het de Steffer die erachteraan rent. In de hoop dat hij die bal kan onderscheppen.
0: Ja, zitten we in de laatste minuten van deze wedstrijd. Luca Blondeau wordt hier uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Heeft alles te maken met zijn doelpunt. Op slag van rust. In de eerste helft dus. Kan Vitesse nog een aanval opzetten? Dat is dan de vraag. Het lijkt er niet op. Volendam heeft de bal in bezit. En we hebben nog 1 minuut aan extra tijd over. Als Vitesse toch ook blij mag zijn dat het geen 3-0 gaat worden hier. Misschien nog de centrale Almevoor die er vandoor kan gaan. 16 meter gebied van Vitesse inloopt. Voorzetje nu hoog de zijkant. Conor van den Berg stond weg. Ja, die toch net even een prachtige redding in huis had. Bal werd nog van richting veranderd. En dan was dat misschien wel het beste moment in de wedstrijd van Vitesse. Een mooie redding van Conor van den Berg. Ik denk dat dat tekenend is voor deze wedstrijd. Ja, dan kunnen we de conclusie trekken dat Henk Veerman wint van Nauval Bannes vanavond. Het is eigenlijk 1-0 voor Veerman geworden. Hij heeft gescoord, Bannes niet. Bannes ook niet echt kansen gekregen vanavond. En dat andere doelpunt dus van Blondeau. Als Vitesse via Proops hier nog wat gevaar probeert te stichten. En dat ook ongevaarlijk afloopt. Inworp staat nog wel voor Vitesse. Het balletje wordt hoog gehouden en de scheidsrechter breidt er een eind aan. Nog voordat die 3 minuten extra tijd zijn afgelopen. Iedereen applaudisseert hier en staat op. Gaat nog voor een drankje of voor een autorit naar huis. Vitesse verliest vanavond van Volendam met 2-0. Dat is terecht. Vitesse maakt geen aanspraak op de overwinning, helaas. Volgende week gaat Vitesse op bezoek bij FC Eindhoven. Die wedstrijd wordt om 8 uur 's avonds gespeeld op vrijdagavond. periode 2 volgende week. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik denk dat we deze laatste wedstrijd van de eerste periode snel kunnen vergeten. En dat de mannen van Rüdiger Rehn volgende week wat beter voor de dag gaan verschijnen. Wij houden er voor vanavond mee op. Wij gaan nog wat interviews doen met spelers en het artikel van de wedstrijd. Het verslag kunt u op de website van RTV Connect teruglezen.
2: Ja, wat een vervelende stand zo aan het eind, hè?
0: Ja, dat mag je gerust vervelend noemen, maar ja. Ik heb er helaas niet in vanavond.
2: Nee, daarom hopelijk volgende week meer, hoe noem je dat, geluk.
0: Precies.
2: Ja. Zijn jullie er volgende week weer?
0: Martijn Koedam zit er dan.
2: Dat is jammer. Nee.
0: Ja, die heeft een weekje vakantie. Dat is een beetje de trouwe stem van RTV.
2: Ja, groot gelijk.
0: Ja, maar hij was eraan toe, zei hij. Nee, dat is een grapje.
2: Nee, groot gelijk. Dan wens ik jullie een hele fijne avond. Bedankt weer voor vanavond. En dan tot de volgende keer.
0: Ja, jij ook bedankt.
2: Helemaal goed. Tot de volgende.
0: Doei, doei.
2: Nou, dat was Vitesse tegen Volendam. Of eigenlijk andersom, waar het is geëindigd in 2-0. Volgende week spelen ze dus weer. En dan ga ik hem hier ook afsluiten voor vanavond. Met deze knaller van een hit. Yes, Owner met een Lonely Heart.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus, waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgelegd.